0: De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor twee steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste twee steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. Twee willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een 30 minuten later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Beelen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Beelen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Beelen toe. Doordat de brand er nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maximaal van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en dat koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM, één radiostation voor Doorn.

0: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor twee steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste twee steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. Twee willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een half uur later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Beelen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Beelen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Beelen toe. Doordat de brandweer nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maximaal van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en dat koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM, één radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.

0: van 4 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor 2 steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste 2 steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. 2 willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een 30 minuten later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Beelen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Beelen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Beelen toe. Doordat de brand weer nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maximaal van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en dat koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 5 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor 2 steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste 2 steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. 2 willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een 30 minuten later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Beelen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Beelen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Beelen toe. Doordat de brand weer nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maximaal van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en het koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: van 6 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor twee steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste twee steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. Twee willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een half uur later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Beelen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Beelen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Beelen toe. Doordat de brandweer nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maximaal van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en het koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: jouw radio. Met het nieuws van 7 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor twee steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste twee steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. Twee willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een half uur later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Beelen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Beelen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Beelen toe. Doordat de brandweer nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maximaal van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en dat koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: nieuws van 8 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor 2 steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste 2 steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. 2 willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een 30 minuten later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Beelen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Beelen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Beelen toe. Doordat de brand er nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maximaal van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en dat koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: 9 uur. Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor 2 steekpartijen en een poging tot steken op dezelfde ochtend. Dat meldt de politie. Rond 9:30 vonden de eerste 2 steekpartijen plaats aan de Schaapmanstraat en het Marconiplein in Rotterdam-Delfshaven. 2 willekeurige mannen raakten daarbij gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld in een ambulance. Een 30 minuten later kwam er een melding binnen van een poging tot steken bij de brug van Sirene in Rotterdam-Overschie. Waarom de 26-jarige Rotterdammer de slachtoffers zou hebben aangevallen is nog onbekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een arrestatieteam is gistermiddag een woning binnengevallen aan de Geerkade in Maassluis. Dat gebeurde na een melding over een mogelijk vuurwapen. De politie wist met behulp van een ram de deur te openen, waarna ze in de woning een man hebben aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. De woning is daarna doorzocht op zoek naar een vuurwapen. Of er daadwerkelijk een vuurwapen in de woning is gevonden, is nog niet bekend. En op de Groene Laan in de Schiedamse wijk De Goorze is vrijdagavond de eigenaresse van een snackbar overvallen. De vrouw had de zaak net afgesloten en werd buiten de snackbar van haar tas beroofd. Niet veel later is in de Zwarte Waalstraat een jonge man opgepakt. Of hij de dader is, is onbekend. De tas is nog spoorloos. En attractiepark Spelen bij Belen gaat vandaag gewoon volgens de reguliere openingstijden open. Volgens ondernemer Wim Belen is er wonder boven wonder geen rook- of roetschade na de grote brand die de hele nacht woedde bij het naastgelegen recyclebedrijf. Voor de zekerheid is alles vannacht en vanmorgen nog een keertje schoongemaakt, voegt Belen toe. Doordat de brand er nog wel aan het blussen is op de Doklaan, is het park lastiger te bereiken met de auto. Het weer, het blijft een mooie zonnige dag met vanmiddag langzaam een beetje sluierbewolking. De temperatuur zou uiteindelijk stijgen naar maxima van 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het rustig, vrij helder en dat koelt opnieuw redelijk af met minimumtemperaturen van 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: van 10 uur. Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. De brandweer had moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen met schuim gedoofd. De auto is vergaan, maar ook andere auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is geweest van brandstichting is nog niet bekend. De politie onderzoekt dat nog. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te stellen tegen de aanhoudende overlast door straatraces, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 's nachts 100 mensen staande gehouden, omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Het gaat voornamelijk om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook een boete moeten betalen, wordt later besloten. Er zijn nu nog geen boetes verstuurd, zegt het OM. Als dat wel gebeurt, zijn ze flink, vaak meer dan 100 euro. Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. In aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen maakt de club bekend dat de 23-jarige middenvelder dit seizoen met de aanvoerdersband speelt. Hij zal vanmiddag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta. Die wedstrijd is live te volgen. En enkele kilometers voor de westkust van Sicilië is een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Op de zeebodem liggen honderden oude voorwerpen, waaronder oude kruiken, stukken van een anker en delen van het wrak. Het gebeurt vaker dat vondsten uit de Romeinse tijd voor de Italiaanse kust worden gedaan. Maar een vondst van deze omvang in deze goede staat is bijzonder. In de komende maanden wordt verder onderzoek gedaan. Er wordt ook gekeken welke maatregelen er nodig zijn om het scheepswrak te beschermen. Het weer dan nog. Het is vanochtend vrij zonnig. Vanmiddag komen er vanuit het zuiden meer wolken voor. Maar het blijft verder overal droog. De maximumtemperatuur komt uit op 29 of 30 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Gospel Magazine.
5: Drechtstad FM.
6: Why should the devil have all the good music?
7: Gospel Magazine.
6: Addicted to.

muziek van Christian Singleton en SMYW. En dat staat voor Show Me Your Way. Ik zeg een hele goede morgen. Wat gezellig dat je erbij bent hier bij de Lichtstad FM. Het is weer zondagmorgen net na 10 uur. En dat betekent weer 2 uur gezonde radioactiviteit. En zoals beloofd, wat ik vorige week deed, is dat we deze week natuurlijk ook nog weer een aftervakantieparty hebben, om het maar zo te zeggen. En dat betekent gewoon dat we geen rubrieken hebben, maar dat ik allemaal oud en nieuw door elkaar hele fijne platen heb uitgezocht voor de aankomende 2 uur. En zoals gezegd, dus Christian Singleton mocht de opener zijn van 2 uur gezonde radioactiviteit. Tijd geworden om even naar 2025 te gaan. Toen kwam Caitlin Tenos met een nieuwe single uit. En dat is eigenlijk wel een fijn plaatje. Het heet In the Clouds.

En deze oude rot in het vak hoorde je vorige week ook al. Dan samen met Caleb en John. Maar deze solo-single is toch ook wel heel erg leuk. Do It Again uit 2024. Is de tijd geworden om eens even naar wat bloed te gaan kijken. Want There Will Be Blood. Een single die nog dit jaar uitkwam. En deze is gemaakt door Mr. Tammy Taupe.

zal je wel. Deze formatie is toch eigenlijk een hitmachine in de christelijke muziek, kunnen we rustig wel stellen. Ik heb het over Lindy en die hoorde Foolish Mind te vinden op een schijfje genaamd Honest to God. Daarvoor Tammy Top en There Will Be Blood. Is het tijd geworden voor een dame die begon in het Nederlandstalige circuit en heel langzaam aan kwamen er steeds meer Engelse teksten uit haar pen vloeien. Ik heb het over Christy. Deze single kwam dit jaar uit en is eigenlijk een voorloper op allerlei andere werk. We noemen het Embrace Life.

0: plekje op je radio en Fall Apart. En niet zomaar eentje, maar de extended version. Ja, daarvoor dus Christy en Embrace Live. Het is tijd gewoon om ook nog wat Nederlandstalig materiaal voor je te presenteren. Eigenlijk toch ook wel eens leuk om dat tussendoor te hebben. En dat gaan we dan ook doen samen met Gino. Ja, we kennen hem wel, hè. De welbekende Nederlandstalige rapper. Hij heeft weer een single uitgebracht, een tijdje terug. Hier is Sterker.
1: Halleluja.

0: we hebben het allemaal. Rap, rock, country, Nederlandstalig. Ja, wat hebben we eigenlijk niet in de christelijke muziek? Het is echt niet te geloven. Als het allemaal maar een beetje inhoud heeft, toch?
1: Op zoek naar muziek met inhoud? Je hebt het gevonden!
2: Gospel Magazine!

een dame die toch echt ook serieus aan de weg aan het timmeren is. Met ook best wel hele originele tracks en creatieve muziek, om het maar zo te zeggen. Amanda Nolan en Can't Keep a Secret, hoorde je. Zo, dan zoals ik al zei, we hebben ook rock. Sterker nog, dit is gewoon hard rock. Dus we gaan er even lekker tegenaan met de Nederlandse band Battled. Ik zou zeggen, voor de rockers onder ons, geniet er maar van. Want dit is een single genaamd Holy Ground.

0: focus.
1: Ja, richt op één doel, dan heb je focus. Je hoort de muziek van Forever Free en dus duidelijk de titel Focus. En Forever Free, als je Forever wil opzoeken, dan moet je eventjes de klinkers weghalen. Dus het is F-R-V-R, zo schrijf je dat. En dan daarachteraan, na een spatie, Free. Tijd geworden voor Young Chris. Hij kwam in 2025 ook nog met een eigenlijk best wel hele mooie plaat, getiteld Nights Like This.

0: me, Bryn.
1: Brand new muziek van Kobe James. Daarvoor hoorde je Young Chris and Nights Like This. En dat was een single uit 2025. Kobe James, daar hebben we ooit nog eens een keer een interview mee mogen doen. Alweer een aantal jaren terug, moet ik wel zeggen. En dat was toen via een Zoom meeting. Want ja, de man is Amerikaans en ja, die kwam niet naar Nederland. Dus ja, dan moet je toch eens een keer even wat. Maar hij wilde toch een interview met ons doen een aantal jaren terug. En dat was toch wel heel erg leuk. Moet ik rustig, kan ik rustig wat stellen. Ik ga het eigenlijk even een kort verhaaltje vertellen. In ieder geval in zoverre dat in rond 1998 schreef Ralf van Manen een liedje. En daar maakte hij een demootje van en dat stuurde hij zo eens hier en daar rond. En daar ging hij ook eens achteraan bellen. En het grappige was dat er ineens geroepen werd vanuit Amerika. Maar jongen, dat liedje is al lang opgenomen. En ja, ja, dat was ook zo. Is terechtgekomen op een album dat eigenlijk gewoon haar eigen naam draagt. Jackie Velasquez hebben we het dan over. Ik kwam met dat album in 1998 en dat liedje van Ralf, dat staat er ook op. En dat liedje heet dan weer Child of Mine.

0: was eigenlijk een beetje in dezelfde tijd als dat het album A Vessel of Weakness van Ralph uitgebracht werd. En deze is toen volledig ook opgenomen in Amerika, gemasterd en gemixt en allemaal dat soort zaken. Met andere woorden, daar had hij toch eigenlijk al wel wat aardig wat melk in, of wat in de melk te brokkelen, zo moet ik dat zeggen. En eigenlijk wilden ze hem ook in Amerika wel graag hebben, maar dan moest hij 3 maanden gaan toeren daar. En dat zag hij niet zitten, want hij zegt, ja, ik heb een opgroeiend gezin en die hebben me harder nodig dan de muziek.
1: You enlighten the darkness,
2: you enlighten the darkness.
1: You soften the pain,
2: you soften the pain.
1: You calm me down,
2: you calm me down.
1: In heavy rain,

Dat was muziek van Colton Dixon en The Love I Have For You. Een single die hij uitbracht in 2025. Maar wat een hit mag deze man ook maken, hè? Altijd meegedaan, of tenminste hij had ooit meegedaan met een talentenjacht. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het een beetje kwijt ben. Welke talentenjacht in Amerika? Maar daar gooit hij die hoge ogen, om het maar zo te zeggen. Daarna ging hij gewoon weer lekker verder met zijn eigen muziek. Met andere woorden, in de christelijke muziek. En daar zijn we maar wat blij mee dat hij dat gedaan heeft. Colton Dixon. Deze man heeft echt heel wat mooie muziek gemaakt. En mocht je toevallig wel eens hier en daar op een streamingplatform of zo terechtkomen, dan zou ik zeker deze man eens een keer opzoeken als je dat nog niet gedaan hebt. Zo, en dan gaan we nog eventjes, voordat we het uurtje gaan afsluiten, luisteren naar de muziek van Jet Trouble. Afkomstig van een album An Honest Prayer. Hier is Infinity.

0: words to rescue me. You have my heart times infinity.
1: Jet Trouble and Infinity. Infinity. En dat dus van zijn album An Honest Prayer. Zo, wil ik nog even vertellen dat mocht het nou zo zijn dat je denkt bij jezelf, nou, kom wel eens op Facebook. Ik wil wel meer weten van Gospel Magazine. Dan kan dat, want we hebben namelijk een pagina. Moet je wel even mijn naam gewoon zoeken. Dat is Theo Boer. Als je dan in het logo of in het fotootje, om het maar zo te zeggen, de profielfoto, een logo ziet als kruis met uitzendstralen, dan zit je op de goede plek en kun je daar een vriendschapsverzoek sturen en die zal ik dan accepteren. Vervolgens hebben we ook een pagina, als je daar liever kijkt, op Instagram. En dat heet gospelmagazine.rtv. Gospelmagazine.rtv. Om niet te vergeten hebben we ook nog een playlist op Spotify. En dat heet Gospel Magazine. De woordjes even aan elkaar schrijven. En zie je daar ook hetzelfde logo weer tevoorschijn komen, dan zit je in de goede playlist. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik mijn nieuwe releases allemaal een beetje bij moet gaan werken. Want ja, in de vakantieperiode dan wordt het allemaal wat anders. Eerst zelf vakantie gehad. En nu nog allemaal even genieten van kinderen en kleinkinderen en dat soort dingen. Dus gaat het allemaal net even wat moeizamer op dat gebied. Tot aan het nieuws horen we nog muziek van Skylar Kalin. Een EP'tje is getiteld In My Head. Daarvan hoor je You Belong. Tot ziens.

0: Nieuwsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. De brandweer had moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen met schuim gedoofd. De auto is vergaan, maar ook andere auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is geweest van brandstichting is nog niet bekend. De politie onderzoekt dat nog. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te stellen tegen de aanhoudende overlast door straatraces, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 's nachts 100 mensen staande gehouden, omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Het gaat voornamelijk om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook een boete moeten betalen, wordt later besloten. Er zijn nu nog geen boetes verstuurd, zegt het OM. Als dat wel gebeurt, zijn ze flink. Vaak meer dan 100 euro. Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. In aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen maakt de club bekend dat de 23-jarige middenvelder dit seizoen met de aanvoerdersband speelt. Hij zal vanmiddag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta. Die wedstrijd is live te volgen. En enkele kilometers voor de westkust van Sicilië is een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Op de zeebodem liggen honderden oude voorwerpen, waaronder oude kruiken, stukken van een anker en delen van het wrak. Het gebeurt vaker dat vondsten uit de Romeinse tijd voor de Italiaanse kust worden gedaan. Maar een vondst van deze omvang in deze goede staat is bijzonder. In de komende maanden wordt verder onderzoek gedaan. Er wordt ook gekeken welke maatregelen er nodig zijn om het scheepswrak te beschermen. Het weer dan nog. Het is vanochtend vrij zonnig. Vanmiddag komen er vanuit het zuiden meer wolken voor. Maar het blijft verder overal droog. De maximumtemperatuur komt uit op 29 of 30 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Jouw stad, jouw radio.
0: Gospel Magazine.
6: Drechtstad FM.
7: Why should the devil have all the good music?
8: Gospel Magazine. Addicted to.

onze eigen Nederlandse Raisa Oosterlin, die mocht openen met Man Like You. Welkom, tweede uur gezonde radioactiviteit. En we hebben weer heel veel te doen. Tenminste, ik heb gewoon heel veel platen die ik nog klaar heb staan. Waarschijnlijk ga ik ze niet eens allemaal kunnen draaien, want het zijn er 19. Nou ja, dat gaat meestal niet lukken. Maar in ieder geval kan ik je vast verklappen dat bijvoorbeeld zometeen hoor je Anastasia Tolstikova. We hebben nog iets van Guardian Temple, Jazlyn Striper, Roy Tosh en Kate Thompson. En ja, zo hebben we dus echt weer een prachtige lijst. Maar we gaan eventjes terug naar de jaren 90. Want toen kwam Dan Age met een albummetje uit. En dat is eigenlijk best wel leuk. En er staat een plaatje op waarvan dat je denkt van, oh, ze hebben zijn motor gestolen. Maar eigenlijk zit het iets anders in elkaar. Dit is Harley.

Van origine is deze dame Russisch. Maar ze woont in de Verenigde Staten. Je hoorde Anastasia Tolstikova en Streams of Light. Daarvoor dus Dan H. en Harley. Ja, en die Harley was niet de motor. Nee, dat was zijn maagdelijkheid. Zo moeten we dat eigenlijk zeggen. Ga lekker door met een andere Amerikaan. Deze heet Whitley Casey. Timmert ook lekker aan de weg. En je hoort hem daarom ook.

0: Dit is eigenlijk ook weer een juweeltje uit de jaren 90 van de formatie Guardian. Terug te vinden op een album getiteld Miracle Mile. Voor zover ik het weet staat hij nog op de streamingplatforms. En je hoorde I Found Love. En ik moet zeggen dat ik ooit eens een keer een interview mocht doen met deze band. En dat is falikant in het water gelopen. Want ik maakte namelijk een grote fout. In die tijd hadden we namelijk nog wat we noemen memory recorders, maar dan met cassettebanden. En ik dacht bij mezelf, die is netjes opgeladen. Want dat was eigenlijk altijd zo gegaan. En wat denk je, ik ga namelijk bij die mensen voor dat interview, is de memo recorder leeg.
1: Hello, your pops. I know this is cancer. COPD is really getting to you. But I know that God's on our side.

0: wat Aaron Ray officieel schreef voor zijn vader. En tegelijkertijd zei hij van misschien ook voor mensen gewoon die zelf met ziekte te maken hebben. En of de familie daaromheen, of vrienden natuurlijk ook, hè. Aaron Ray en Holy, met daarvoor I Found Love van het album Miracle Mile van Guardian. Is het tijd geworden om eens even te gaan luisteren naar de een of andere grote vriendin. We noemen haar Grace Graber.
1: Gospel Magazine is radioactiviteit.

gezel. Een cover van een liedje. Jawel, van onze grote vriend Forrest Frank. Die kwam namelijk al met een single genaamd Lemonade. Grace Graber dacht van, weet je wat, dat gaan we eens even in een punkversie proberen. En dat heeft ze dus ook gedaan. Deze kwam vorig jaar uit. Tijd gewoon om het toch even wat rustiger aan te gaan doen. Dat doen we samen met Ariana Brin. Deze plaat heet Complete en dat is ook een single uit 2025.

confrontation. Participation, separation.

Dylan Chase en Be Different, met als subtitel Saved from Conformity. Is tegelijkertijd de titeltrack van een album. En als je Be Different op wil zoeken, dan schrijf je alles aan elkaar. Alleen wel alle klinkers ertussenuit. Dus je schrijft eigenlijk gewoon BDFFRNT. Be Different. Muziek van Dylan Chase. Zometeen hoor je Jazlyn. Maar de eerste zie je nog eventjes I Fear No Evil. Muziek van Templin.

Radio 3 terug kwam deze uit. Shining Down On Me. Muziek van Jazlyn. Daarvoor Temple en I Fear No Evil. Die klonk iets anders dan dat ik eigenlijk in gedachten had. Maar ja, dat kan je wel eens hebben gewoon. Dat je het net eventjes verkeerd uitzoekt, om het maar zo te zeggen. Ik vond hem eigenlijk niet zo mooi. Maar ja, dat is mijn persoonlijke mening dan ook wel weer natuurlijk. Een tijdje terug kwam Stryper met een album en dat heette To Hell With The Amps. Eigenlijk een beetje een, beetje van To Hell With The Devil, weet je wel. Maar dan met de versterkers. He is always there for you.

samenwerking met Kate Thompson hoorde je Roy Tosh en Rather Be Lost. Daarvoor dus Striper en Always There For You. En tijdens het aankondigen van die plaat was ik volgens mij nog een beetje in de vakantiesfeer. Want dat ging niet helemaal vlekkeloos. Maar ach, To Hell With The Amps is natuurlijk eigenlijk gewoon een dingetje. Hè? Je kent het wel, To Hell With The Devil. Dat was eigenlijk een van de eerste albums die het bandje heeft uitgebracht. En deze was To Hell With The Amps. En hebben we gewoon de versterkers een beetje aan de kant gegooid. En alle liedjes een beetje wat meer akoestisch gemaakt. En dat zorgt er wel voor dat er een aantal liederen zijn die normaal gesproken best stevig zijn. Maar hierbij denk ik voor mensen die niet zo van rock houden toch wat beter te pruimen zijn, om het maar zo te zeggen. Jamie McDonald, die wilde ook nog een liedje komen zingen. Nou, dat kan. Ze heeft een plaat namelijk gemaakt. Dat heet Ain't No Way. En ja, hij klinkt ook eigenlijk best wel.

van mijn favoriete liedjes van Mercy Me. Je hoorde de track Flawless, terug te vinden op een album getiteld Welcome to the New. Ja jongens, en dan is het helaas maar wel de waarheid. Tijd om afscheid van je te gaan nemen. Volgende week hebben we ook nog een soort van aftervakantieparty, om het maar zo te zeggen. Wat betekent dat we gewoon een hele hoop leuke platen op gaan zoeken die voor jou draaien, zonder rubrieken, zonder allemaal moeilijke dingen. Want dat gaan we allemaal weer half augustus doen, als alle vakantieperikelen ook hier aan deze kant weer een beetje voorbij zijn. Zometeen wens ik je heel veel plezier met Wij Houden Het Hollands. En als overdrijf naar dat programma draaien we even een pittige Nederlandstalige plaat van het album Intense. Je hoort Gerald Troost en deze track heet Blijf Bij Mij. Tot volgende week. Bye bye.

0: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het Talud gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het Talud reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatraces, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 's nachts 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:45. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden, en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
5: Wij houden het Hollands.
6: Drecht.

0: van Rutger van Barneveld was dat. Zomer, zon en strand. Goedemiddag allemaal.
1: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Iets over 12 uur, 7 minuten over 12. En mijn naam is Rob de Leeuw. En dan gaan we weer tot 2 uur vanmiddag. De lekkerste Nederlandstalige plaatjes bij jou op de radio. Met de leukste Nederlandstalige artiesten bij ons in de studio. Zeker. We hebben er ook één telefonisch trouwens. Dat is William Jans. Daar gaan we straks mee praten. En Jeffrey Lake komt ook in de tweede uur. Maar we gaan eerst even het eerste uurtje vullen met twee hele leuke artiesten. Jip van der Loo is bij ons. En ook nog Danny Prijs. En die hebben allebei een hele leuke single. En die gaan we zo dadelijk draaien natuurlijk. Eerst even wat andere nieuwe muziek op de radio, vrienden. Leuk dat je luistert. Dit is de nieuwe van Dennis van Dam.

0: draait ook al een tijdje mee hoor, deze zanger Alex. Alex Wilders en een zomernacht met jou. En dan begon nooit met een bosje rode rozen. Maar dat is alweer even geleden. Vrienden van de radio, leuk dat jullie luisteren. We zijn te beluisteren live op Drechtstad FM. En dat is op de 105 MHz en 95.7. We zijn in Zwijndrecht via Atos Radio, via 106.1. Via Ridderkerk kun je ons beluisteren op 105.7. En ook nog voor Honningsveld, Giesendam en Sliedrecht. En daar zijn we via Merve Radio ook live op de zender op de 105.4. En natuurlijk in heel Zuid-Holland via DAB. En dat is kanaal 6A. En online kun je ons ook beluisteren. Volgens mij luisteren ze ook en was ze naar mij, hè?
1: Ja, absoluut. Nu zeker.
0: Hey, goedemiddag, Danny Thijs. Goedemiddag. Hij is weer bij ons. Normaal staat hij voor verschillende artiesten gisteravond nog het geluid te doen. Ja. Maar je hebt ook de stap genomen, Danny, om zelf achter de microfoon te gaan. Ja, maar klopt, dat is niet van vandaag of morgen, hè? Je doet het al langer, toch?
1: Ik doe het al heel lang eigenlijk. Maar ik ben natuurlijk vroeger zong ik altijd, speelde in een band en noem maar op. En op een gegeven moment, het verhaal ken iedereen, kwam ik Tino tegen. En toen ben ik eigenlijk 15 jaar aan hem blijven hangen. En nu...
0: Dus eigenlijk 15 jaar geluidsman van Tino geweest?
1: Ja, 15 jaar. En toen is dat een gegeven moment die samenwerking is overgegaan.
0: Ja.
1: En toen kwam mijn grote vriend Mike.
0: Mike Pietersen. Ja, wie kent hem niet natuurlijk.
1: Ik vind dat echt heel erg leuk.
0: Ja.
1: En, maar goed, het bloed kruipt wat niet gaan kan. Ik heb natuurlijk verleden jaar een singeltje uitgebracht van Willem Bart.
0: Ja.
1: Dus met een drankje naar jou zou vernoemen.
0: We gaan hem zo dadelijk nog even draaien.
1: En die heeft ook Mike natuurlijk geproduceerd, heel goed.
0: Mm-hmm.
1: En het smaakt eigenlijk vanaf toen wel echt naar meer, zeg maar. Dus,
0: hoe vindt Mike dat nou? Dat jij ook zelf weer...
1: Ja, soms vond hij het wel een klein beetje los. Hij zegt, Danny, als jij nou doorbreekt, dan god, want dan ben je kwijt dit en dat. Zeg, nou ja, goed, mijn zoon doet ook geluid. Ik zeg, dan gaan we dat wel aanpassen. Maar dat is zover is het helaas nog niet.
0: Toevallig zei Wim Dalmede het vorige week ook. Toen hadden we het over jullie natuurlijk. En toen zei precies hetzelfde. Ja. Wat nou als hij doorbreekt, weet je wel?
1: Nee, dat komt helemaal goed, joh.
0: Ja. Naast jou, Jip van der Loo. Goedemiddag.
2: Ja.
0: Leuk dat je er ook bij bent. Ja, eigenlijk... nieuwe naam in de Nederlandstalige muziek, Jip.
2: Zeker.
0: Waarom expliciet de Nederlandstalige muziek? Vraag ik aan veel beginnende Nederlandstalige artiesten.
2: Ja, weet je, ik kan helemaal geen Engels. Nee, ik vind het
0: dat
2: gewoon...
0: is mijn probleem ook, hè?
2: Ja. Nee, ik vind Nederlandstalige muziek gewoon top. Ja, dat is het beste wat er is, toch?
0: Kan je hart inleggen en je ziel natuurlijk, toch?
2: Inderdaad.
0: Ja, en welke kant kies je op? Een beetje poppy of toch wel het levenslied een beetje?
2: Ik vind zelf André Hazes zo vind ik wel lekker om naar te luisteren. Maar goed, een beetje die popkant wel op om singles mee te maken, ja.
0: Ja, het is toch een leuke bezigheid, denk ik zo.
2: Zeker.
0: Smart Music, zei je net. Daar, hoe ben je daar terechtgekomen?
2: Ik werd benaderd door Mick Langendorf.

0: Wat gaat er dan door je heen?
1: Ja, dus, ja, het is allemaal natuurlijk een beetje nieuw. Dus ja, ik vind alles top. Ik geniet van elk moment. En alles wat ik mag doen, vind ik superleuk.
0: Mm-hmm. Heb je al op leuke podia gestaan?
1: Ja, ik heb toevallig afgelopen donderdag Mokum in Meppel gedaan. Mm-hmm. Dat vond ik superleuk. Vond ik echt superleuk om te doen.
0: Ja, dat zijn de krenten in de pap voor jou natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, Danny, als ik dat in jou vraag van... heb je op leuke podia gestaan? Volgens mij heb jij elk podia al gezien in Nederland, toch?
2: Ja, dat is zeker zo. Maar nog zelf niet overal gestaan natuurlijk.
0: Mm-hmm.
2: Maar het fixeert zich nu wel in de betere cafés, zeg maar. Waar ik dan wel optreden heb. En, ja. Zo nu en dan.
0: Ja, merk je dat de optredens meer worden van jezelf?
2: Ja, zeker, natuurlijk. Vooral als je een singeltje uitbrengt, dan word je ineens dan weer een beetje zichtbaar, zeg maar.
0: Dat werkt als een booster, hè, volgens
2: ja,
0: mij.
2: Zeker. Ja, zeker. Dus ik blijf het voorlopig doen.
0: Ja, gezellig, man. Danny Prijs, we gaan met jouw nummer beginnen. Blijf bij mij. Hier is die.
2: Leuk. Nog even hier.

0: Ja, de nieuwe van Danny Prijs. Hij is bij ons hier in de studio. Gezellig dat je er weer bent, Danny.
1: Dankjewel.
0: Ja, Blijf van mij. Is, ja, een lekker eigentijds nummer, hè?
1: Ja,
0: het past helemaal in 2026, toch?
1: Dankjewel. Ik hoop dat er iedereen de show erover deed. Maar ja, inderdaad. Ja, het was een ideetje van... We waren in Spanje. We zaten aan het zwembad. En ineens kwam dat zo op... Zeg maar. En we hebben altijd onze computertje, laptop bij me. En toen gingen we een beetje kloten. En toen kwam er een heel klein stukje demo hadden we gemaakt. En toen liet ik dan onze Piet horen, Mike Pietersen.
0: Ja.
1: En die zei echt van, dat is zo leuk. Dat wil ik graag voor je produceren. Nou ja, dit is het resultaat.
0: Ja, dat
1: is leuk, hè?
0: Dat had hij gewoon even uit de hoed.
1: Ja, hij is fantastisch daarin.
0: Ja, mooi, hè?
1: Bijna al zijn singles heeft hij ook zelf geproduceerd.
0: Ik vind dat zo gaaf, hè? Dat iemand dat kan.
1: Ja, dat is ongelooflijk. Zo muzikaal.
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Jip, we gaan naar jou. En wat ben je knap?
2: Ja.
0: Voor wie is die gemaakt?
2: Ja, ja.
0: Ik zie een beetje glinstering in je ogen, dus...
2: Carlo en Manfred hebben hem geschreven. En het gaat eigenlijk een beetje over een...
0: De Carlo van Helemaal Hollands?
2: Ja, zeker. Ja,
0: Carlo
2: Rijswijk, ja. Het gaat eigenlijk een beetje over een meisje of een dame die alles heeft. Mm-hmm. Maar eigenlijk, ja, daardoor, als je al die luxe niet had, dan was je van jezelf zo vreselijk knap.
0: Precies.
2: Ja, dat zegt eigenlijk al,
0: We gaan hem doen. Hier is die, yes. Jip van der Loo. Oh.

0: wat ben je knap. Dat is die, de nieuwe van Jip van der Loo. Jip, ik zei het net al tegen je maatje van... Ja, lekker catchy nummer, weet je wel?
1: Ja, ja, ja.
0: Een nummer moet ook gelijk aanstaan, hè? Moet gelijk werken.
1: Ja, dat zeker is belangrijk, ja, inderdaad.
0: Ja, ja, ja. Hey, ja, je eerste echte nummer. Zijn er dan al plannen voor verdere samenwerking met Smaragd?
1: Toevallig ben ik vorige week in de studio geweest. Hebben we een nieuw nummer geschreven. Dus ik hoop in, ja, ik denk september ongeveer.
0: Precies, maar eerst deze even goed uit laten lopen natuurlijk.
1: Ja.
0: Praten zo lekker verder natuurlijk. Maar eerst even gezellige zomerse muziek op de radio. En dat doen we met Chico. Hier is hij met Lakke Bakken op Scheveningen.
2: Wij houden het Hollands is de huiskamer van de Nederlandstalige artiesten.

0: Volgens mij gaat Danny vandaag wel lekker bakken op Scheveningen.
1: Dat zou zomaar kunnen, ja. Het weer is er goed voor.
0: Precies, is het toch, toch bij Simonus, toch?
1: Jazeker.
0: Ja. Altijd gezellig daar bij Simonus, is het niet?
1: Absoluut, ja, zeker.
0: Wat is het voor een tent? Even voor onze beeldvorming.
1: Simonus is natuurlijk echt wel een soort bekendheid geworden met Encore en Catch natuurlijk. Die twee restaurants, die zijn het goed. En die hebben ze ook volle bak entertainment. Maar vanavond is er iemand van de familie jarig en daar moet ik weer mijn kunstje gaan doen.
0: Maar ook veel dinnershows daar, toch?
1: Heel veel dinnershows. Vooral brunches op zondagmiddag en zo. Die zijn echt heel erg leuk.
0: Dat is wat vermaak hier natuurlijk, hè?
1: Ja, daar staan we ook zo regelmatig
0: als
1: natuurlijk.
0: Als een vis in het water.
1: Ja, absoluut.
0: We gaan de regio-tip draaien. Die is van Django Wagner. Hier is die met zijn allernieuwste.
2: En dit is de nieuwe regio-tip.

soms heb je van die titels, moet je gewoon even veroefenen. Bachata Bailando, dat is de nieuwe van Django. Half één geweest op de gezelligste zender van heel Nederland, denk ik. Wij houden het Hollands met Rob de Leeuw. Hier is Klazina.

0: nummer uit de jaren 70 of 80 volgens mij. Deze van Klassina was dat. En deze boterbloem gaat op stap. Ja, Danny, we gaan weer even terug naar jou. Vorig jaar was het dat je eigenlijk een beetje bij ons in de picture kwam.
1: Klopt.
0: Met je singeltje van, van Willem Bart. Eigenlijk zonder dat die man is gestopt, hè?
2: Zonde, hè? En ja. Zulke leuke liedjes allemaal.
0: Zeker. Een aparte stijl van muziek maken, vond ik altijd.
2: Zeker, ja. Hij onderscheidde zichzelf echt wel van de rest.
0: Ja, ja, ja. Maar ik heb toch weer tussen neus en lippen gehoord dat hij toch weer, dat hij het wel een beetje mist.
2: Ja, natuurlijk mist hij het.
0: En dat bloed kruipt natuurlijk, waar het niet kruipen kan.
2: Zingen is natuurlijk altijd leuk. Ja. Laten we eerlijk zijn.
0: Ja, ik heb geen ervaring. Maar wat maakt zingen dan zo speciaal?
2: Ja, dat is een beetje moeilijk. Echt een hele moeilijke vraag. Maar ook de feedback die je dan terugkrijgt van het publiek. En dat soort dingen, dat is gewoon heerlijk.
0: Ja, is dat verslavend?
2: Ja, dat is wel verslavend. En als je stiekem nog een applausje krijgt, is het helemaal meegenomen natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Hey, als men een drankje naar je zou vernoemen, lekker zomerse vibe zit er eigenlijk in, hè?
2: Ja, toch? Zeker, ja.
0: Was dat ook de bedoeling dat je hem daarom zou uitbrengen?
2: Ik altijd op feestjes en partijtjes. En als ze dan zeggen, Danny, pak even de microfoon, zong ik dat liedje eigenlijk in de originele setting van Willem Bart.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, ik ga hem toch eens een keer uitbrengen. En toen weer natuurlijk naar Mike gaan. Zeg, Mike, ik heb een idee.
0: Mm-hmm.
2: Hij zei, dat gaan we doen. En die is natuurlijk altijd heel enthousiast. En toen hebben we die versie gemaakt die nu op Spotify. Dat is waar hij staat van mij. En die is. Ook de zangers, jongen, overal zingen ze deze versie. Ja. Alleen ik had wel iets meer. Streams gewild.
0: Ja, precies. Maar goed, we kunnen hier niet altijd 6 gooien.
2: Nee, zeker niet met 1 dobbelsteen.
0: Ook voor jou komt die tijd, Danny. We gaan hem draaien. Hier is die. Met,
2: dankjewel.
0: Als men een drankje naar je zou vernoemen.

0: Wij houden het Hollands te zien en te horen via Facebook en Instagram.
1: Zeker. Zomerse geluid op de radio, vrienden. En wij draaien ze natuurlijk. Robert Pater is hier met zijn laatste.

0: Je hebt van die grootheden van de Nederlandstalige muziek. Dit is er een van Robert Pater. Wat is nou eigenlijk jouw voorbeeld, Jip?
1: Ja.
0: Van Danny weet ik het wel.
1: Ik vind Tino super zingen.
0: Ja.
1: En ja, Yves is ook wel echt...
0: Ja, dat zijn wel.
1: Die zijn gewoon zo supergoed.
0: Twee pijlers van de Nederlandstalige muziek, hè?
2: Dus, absoluut.
0: Mag ik het aan jou ook vragen, Danny? Ja, Mike Pietersen natuurlijk.
2: Ja, kijk.
0: Is ook een van mijn favorieten, moet ik zeggen, Mike.
2: Maar ik heb nog net niet het juiste hitje. Alhoewel, de liefde die leeft hier. En die gaan we allemaal heel erg goed.
0: Zullen we nog eentje van Mikey draaien, zo?
2: Dat zou heel leuk zijn. Ja. Maar Mike is voor mij wel echt... vocaal wel een van de grootste van Nederland. Ja. Dat durf ik echt te zeggen.
0: Maar dat heb je ook met Tino natuurlijk.
2: Zeker.
0: Als je met iemand 15 jaar samen hebt gewerkt... heb je daar ook wel een aparte band mee, denk ik.
2: Mike is wel echt een uitzondering, hoor. Geloof me maar.
0: Ja, ja.
2: Heb ik je net al stiekem verteld.
0: Ja, absoluut. Maar ik ken hem ook al jaren, dus vandaar. Hey, Jip, Doe Maar Gewoon is een cover geweest. Waarom een cover?
1: Nou, ik deed mee aan de talentenjacht Hazes Zoekt de Voice. En ik won de publieksprijs. En dan mocht ik vanuit daar een singeltje opnemen. En toen hebben we gekozen voor Doe Maar Gewoon. Het hoort een beetje in het begin van je carrière. Doe maar gewoon blijven je bent. Je moet niet naast je schoenen gaan lopen. Dus vonden we wel.
0: Niet gaan doen, hè?
1: Nee.
0: Nee, zo belangrijk. Soms zie je wel eens mensen met een attitude binnenkomen. Ja, ook hier, weet je wel. En ja, doe normaal, weet je wel.
1: Ja,
0: blijf gewoon met beide benen op de grond staan.
1: Ja, we zijn allemaal hetzelfde, toch?
0: Zo is het. Ja. Hey, we gaan hem draaien. Doe maar gewoon.
1: Ja, leuk. Doe maar gewoon.
0: Het is wel van 2 jaar geleden, hè?
1: Ja.
0: Waarom heb je vorig jaar eigenlijk geen singeltje uitgebracht?
1: Ja, dat is een goeie. Ik denk omdat ik toen...
0: Precies in die overgang zat naar Smaragd of zo?
1: Ja. Eerst gewoon even lekker meters maken. En,
0: belangrijk.
1: Inderdaad, ja.
0: Hij is bij ons, Jip van der Loot, samen met Danny Prijs natuurlijk. Altijd gezellig dat hij er is. En we gaan hem draaien. Doe maar gewoon.
3: Hij houdt...

Hij heeft al wel eigen tijds gemaakt en dat is leuk natuurlijk. Jip van der Loo bij ons op de radio. En doe maar gewoon. 2024, we gaan nog een nummertje meedraaien voor Arie. Arie Zoeterman, die is van de week 80 jaar geworden. Namens het hele team van harte gefeliciteerd. En de groetjes van ons hier uit de studio natuurlijk.

0: De nieuwe van Wesley Broncos, Tutti Colori. Dat was die natuurlijk. En wij gaan een tijdje met zomerstop na deze uitzending van vandaag natuurlijk.
1: Hier is Rob de Leeuw, de held van de radio.
0: En dan zijn we begin september weer bij je terug met nieuwe edities van Wij Houden het Hollands met de leukste Nederlandstalige artiesten. En dan gaan we het weer gezellig maken. Nou, wat over gezellig maken hebben. Dit is de nieuwe van Marco Schuitmaker.

0: eindelijk weer een nummer wat lekker is van Marco Schuitmaker. Die leuke Griekse gitaartjes erin, dat maakt het toch wel gezellig, vind ik hoor. Op zo'n zomerse dag als vandaag natuurlijk. Het is vandaag zondag, het is vandaag 9 augustus, de laatste uitzending voor de zomerstop. Dan gaan we even 4 weken met vakantie en dan zijn we begin september weer terug. Danny, vakantie, ga jij nog wat doen?
1: Ja, ik kom eigenlijk net terug.
0: Ja, inderdaad.
1: Ik ben een weekje naar Marbella geweest.
0: Ja, oh, lekker man.
1: Dat was heerlijk, ja. Maar ik zit stiekem nog even op mijn telefoon te kijken. Het is hier in Papendrecht, jongens, 28 graden.
0: 28 graden.
1: Oei, oei, oei, heerlijk.
0: Ik denk dat we de 30 wel gaan
1: passeren. Ja, dat gaan we wel redden,
0: ja. Heerlijk. En dan zit jij vanmiddag op Scheveningen.
1: Die kans is heel groot, want ik moet er ook nog even een uurtje werken.
0: Gezellig, man.
1: En misschien blijven we ook nog heel even hangen. Klein borreltje mag wel, hè? Zondag.
0: Ja, zeker. Waarom niet? Als de thuisbasis het goed vindt, dan...
1: Ja, die vinden het ook. Die zijn het wel gewend inmiddels.
0: Ja, hey, nog leuke dingen voor de boeg. Ja, dan behalve natuurlijk het land doorcrossen. Gisteren zat je in Bakkeveen, volgens mij.
1: Bakkeveen, ja. Helemaal naar Friesland. Ja, dat was 2,5 uur rijden. Als je niet stopt onderweg. Dus verder kan je niet in Nederland. Nee. Ja, dat hoort natuurlijk ook bij je. Maar uiteindelijk was het een heel leuk festival. Dat was het Dodo Festival.
0: Het is altijd weer een verrassing waar je terecht komt, natuurlijk.
1: Maar eigenlijk, mijn vak is toch heel leuk natuurlijk.
0: Ja, wat dat betreft wel.
1: En als het
0: toch?
1: Een keertje niet leuk is, duurt het maar 30 minuten. Nee, maar het is over het algemeen altijd leuk. Je wordt goed ontvangen. Ook al kom je 5 minuten of 10 minuten te laat, zeggen de mensen. Ik ben blij dat je er bent. Gelukkig neem even snel een drankje, weet je wel.
0: Ja, precies.
1: Op mijn gewoon werk is dat natuurlijk ondenkbaar.
0: Ja, nou ja, dan moet je...
1: Dan ben je zo weer klaar.
0: Geluk hebben dat je een bak koffie krijgt, toch?
1: Ja, ook dat, ja.
0: Hey, dankjewel, nee, Danny. Leuk dat je er weer was.
1: Dankjewel dat ik hier mocht komen.
0: En de volgende keer gaan we weer zeker weer afspreken. Hè?
1: Dankjewel.
0: Ja.
1: Dankjewel.
0: Jip, ik hoop dat je het leuk vond.
2: Superleuk.
0: Eerste keer bij ons. Wat zijn jouw... heb jij nog leuke dingen in het vooruitzicht?
2: Nou ja, ik denk dat ik ga gewoon heel veel lekker veel optreden.
0: Lekker meters maken.
2: Ja, lekker genieten van elk optreden. En dit soort dingen vind ik superleuk om te doen. Dus.
0: Opdraaien, doe dat wekelijks. Doe dat,
2: wekelijks. Ja.
0: Dus dat vuurtje is wel een beetje aan het ontsteken, toch?
2: Ja, meestal ongeveer tussen de 3 en 5 optredens in de week.
0: Nou, dan mag je toch niet klagen, toch? Dat is toch netjes.
1: Dat is heel goed.
0: Ja. Hey, dankjewel dat je ook hier was.
2: Ja, jullie bedankt.
0: We gaan zeker weer afspreken bij een volgende single.
2: Yes,
0: en we gaan allebei jullie singles nog een keertje draaien.
1: Dankjewel daarvoor.
0: Oké, Danny Price als eerste. Blijf bij mij en daarna Jip van Loon. Wat ben je?

blijft nog even bij ons, hoor. Danny Price. En dat zei hij natuurlijk. Vrienden, we gaan even pauzeren. Daarna zijn we nog een uurtje terug met William Jans in de uitzending. En de

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het talud gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het talud reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De S zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:45. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden, en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

0: niet zo lang geleden was hij bij ons, deze Jeroen van Zijlst. Leuke plaat van Mark en Dave, natuurlijk origineel. De Griekse nacht en welkom.
1: Welkom bij Wij Houden Het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: We doen ons best, we doen ons best. Jazeker, want de leukste Nederlandstalige artiesten die hoor je natuurlijk bij Wij Houden Het Hollands. Jeffrey Lake, zo dadelijk. Hij is al bij ons in de studio. En we gaan ook nog even bellen met William Jans. Dus dat wordt weer supergezellig. Lieve vrienden van de radio, zoals jullie weten gaan wij een tijdje met de zomerstop 4 weken lang. Dus begin september zijn we weer terug. En desalniettemin is er wel Nederlandstalige muziek bij Wij Houden Het Hollands te horen. Want dat gaat gewoon door natuurlijk. Wij Houden Het Hollands altijd te beluisteren. Elke zondag van 12 tot 2 en elke vrijdag op Drechtstad FM wordt de uitzending ook nog een keer herhaald. Tezamen met Atos Radio. Dus we blijven wel een beetje in de picture, toch? Daar doen we het voor. Dit is een leuke, de tapster uit Tijuana. Hier is Sander Quarter.

Ander Quarter, lekker hoor. Lekker zomers op de radio, hè? De tapster uit Tijuana. Met Jeffrey Leunenberg. Wat is dat ook een leuk nummer, hè? Italiani.

0: mij komen al die merken vandaag voorbij. Gucci, Armani.
1: Ik word er morgen op geworden, weet ik, hè?
0: Ja, dat is zo. Jeffrey Leunenberg op de radio, vrienden. En gezellig dat jullie meeluisteren. Je hebt het al gehoord, denk ik. Hij is bij ons, Jeffrey Lake. Jeffrey, goedemiddag, welkom.
2: Ja, goedemiddag.
0: Leuk dat je er bent.
2: Ja, ik ben de enige, denk ik, vandaag.
0: Ja. Nee, er zijn er al twee naar huis.
2: Dus, er zijn er twee naar huis.
0: Ja, precies. Hoe is het met je?
2: Gaat goed.
0: Ja.
2: Ja.
0: Leuk single weer?
2: Ja, ja. Ik,
0: je blijft van de gang, hè? Lekker bezig blijven. Vorige met Sherma, volgens mij, toch?
2: Ja, met Sherma Rouse.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dus... Ja, we gaan ook even iemand anders erbij halen. En hij woont een paar straten bij je vandaan, zei hij net tegen mij. William, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, Robert.
0: Ja.
3: Hallo.
0: Hoe is het met jou, William?
3: Ja, gaat goed.
0: Jeffrey is er ook bij, hè?
2: Hola, ¿qué tal?
3: Ja, ik hoorde het, ja.
0: Ja, eigenlijk moeten we zeggen, hola, ¿cómo está?
2: Ja, natuurlijk, hola, ¿cómo está? Sí.
0: William Jans ook bij ons even in de uitzending. William, goedemiddag.
3: Ja,
0: ja, eigenlijk zou je bij ons in de studio zijn, maar wegens omstandigheden ging dat niet helemaal lukken vandaag. Vandaar dat we het even telefonisch doen. Een duet tezamen met Litouwers. Hoe is dat zo gekomen?
3: Ja, zo speciaal. Zo speciaal. Mijn manager die op een gegeven moment had het over Litouwers. En mijn manager kreeg een idee van, oké, ik bel hem even op.
0: Ja.
3: En nou ja, het was gewoon zo snel geregeld. Want hij volgde mij ook, Lee, met de tribute van SBS.
0: Ja.
3: En hij zei gewoon direct van, ja, dat gaan we doen. Het was een idee om You Never Walk Alone, om dat in het Engels-Spaans op te nemen.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk past het eigenlijk niet qua taal in ons programma. Het is Spaans en natuurlijk Engels. Maar jij hebt al zoveel Nederlands talen gedaan, William, dat je gewoon een beetje familie van ons bent geworden natuurlijk. Hè?
3: Ja, geweldig. Toch? Ja. Het is niet helemaal Holland. We houden het Hollands, maar houden het een beetje precies.
0: Ja. Ja, leuk man. Litouwers, hij is natuurlijk al... het is een grootheid, maar wel een beetje op leeftijd. Hè? Al, toch?
3: Ja.
0: Hoe oud is Leen nu?
3: Nou, dat zeker, want volgens mij is hij wel 80 jaar geworden.
0: Mm-hmm.
3: En, maar ik heb hem dus onlangs nog meegemaakt met gingen we repeteren.
0: Ja.
3: In echt een oefenruimte. En dat was echt hartstikke mooi hoor. Hij gaf hem een soort van privéconcert, dacht hij. En dat was zo mooi om mee te maken. Dus hij zingt nog steeds, hij doet hij nog steeds wekelijks.
0: Ja, groot voorbeeld denk ik van menig artiest in Nederland, denk ik, hè? Deze Litouwers.
3: Ja, dat was zo groot. Wat hij heeft betekend, jaren 70, jaren 80, jaren 90, voor de muziekwereld in Nederland. Mm. En met al die gala's op de year, 10 jaar lang geloof ik was dat.
0: Eigenlijk is hij begonnen in Ahoy, hè? Daarna, Frans Bauer heeft hem eigenlijk overtroffen met het aantal concerten dat hij heeft gedaan.
3: Hij is eigenlijk gestart met dat Ahoy, met een beetje dat Las Vegas idee.
0: Precies,
3: dat Sinatra gevoel een beetje ook.
0: Mm-hmm.
3: Ja, Elvis ook. Want Elvis is ook een heel groot voorbeeld van hem.
0: Ja. Laten we het even over jou hebben, William. William, je bent natuurlijk ruimschoots aanwezig natuurlijk in Nederland. En je doet fantastisch je best, vind ik. Theatertours, daar ga je ook weer mee verder, hè?
3: Zeker. Ja, in het najaar, dus in oktober, november, dan gaan we weer een aantal theaters doen.
0: Mm-hmm.
3: En we starten in mijn woonplaats Rijswijk en we eindigen in Groningen.
0: De Schouwburg. Hoe heet dat daar, Jeffrey?
2: Schouwburg.
0: De Schouwburg?
2: Ja. Ja, aan het water.
3: Rijswijk. Ja.

0: bij Florence. En die hebben een hele leuke theaterzaal. En dus alle bewoners die zijn uitgenodigd en die komen ook kijken. En dan gaan we zo starten dan. Om 2 uur gaan we een leuk optreden geven.
1: Even een feestje maken, toch?
0: Ja.
1: Ja. Nou, ik wens je daar heel veel plezier bij, William. Wij gaan in de studio verder met jouw buurman Jeffrey Lake, die is bij ons. Ja, en hopelijk dat we je volgende keer weer kunnen uitnodigen voor een bezoekje aan de studio.
0: Zeker, volgende keer ben ik er zeker bij.
1: Oké, dankjewel en heel veel plezier vandaag.
0: Oké, groetjes allemaal.
1: Yo, groetjes.
0: Bye-bye.
1: Hoi. En we gaan hem natuurlijk draaien, deze plaat van de grote Lee Towers, tezamen met William Jans. You never walk alone.

know.

0: Maar om William over, die kan dat beter als mij natuurlijk. Samen met Litouwers, de grootheden op de radio bij Wij Houden het Hollands en You Never Walk Alone. Ja, we hebben Jeffrey natuurlijk lijfelijk aanwezig bij ons in de studio.
1: Altijd gezellig hier.
0: Ja, nou, dat doet ons goed om te horen, Jeff.
1: Ja, altijd verzorgd hier, lekker cakeje, frikandelletje erbij.
0: Zo horen toch?
1: Ik ben helemaal blij.
0: Ja, nou, kijk eens op. Hey, veel optredens?
1: Het gaat goed.
0: Ja, volgens mij ook in het buitenland, hè?
1: Meestal de zomertijd, dan gaan heel veel artiesten vaak altijd naar het buitenland toe. Mm-hmm. En ik heb wat leuke uitstapjes staan in verschillende stukjes van de wereld, zeg maar. Dus ik ben vorige week, afgelopen week ben ik teruggekomen. Het is alweer bijna volgende week. Maar ik was in Portugal voor een bruiloft. En dat was super gaaf om te doen. Ik vind sowieso bruiloft heel gaaf om te doen.
0: Wat maakt dat zo speciaal dan?
1: Nou ja, kijk, je staat natuurlijk voor het koppel natuurlijk,
0: ja,
1: die getrouwd is. Ga je zingen. Dus het is natuurlijk voor hun ook een speciaal moment. Mm-hmm. Dat je natuurlijk in een speciale moment van hun bent.
0: Een speciale setting, ja.
1: Om dan op te treden. Want ja, ik bedoel, kijk, een normaal optreden is gewoon voor heel veel mensen zingen. Maar nu ben je zeg maar heel privé. Mm-hmm. En een heel klein groepje zeg maar van 60 mensen. En ja, dat maakt het toch wel vaak wat spannender. Omdat het dan echt
0: ben specifiek... Ben je zenuwachtig, Jeff, of niet?
1: Nou ja, het is altijd wel zeg maar in de eerste paar seconden. Vroeger duurde het wat langer, maar nu is het een paar seconden. Ja, want
0: ijs moet even breken.
1: Ijs moet even breken, ja.
0: Ja, dat is zo. Hey, je nieuwe nummer.

0: Gucci. Ja, ja. Je bent wel een beetje van de Gucci volgens mij en zo, hè? Toch?
1: Nou, als ik zeg maar naar al mijn liedjes kijk van 2008 tot en met nu, dan zit er heel veel variatie in mijn muziek. Hè? Mm-hmm. Ik heb de laatste keer al gezegd van...
0: Ja, jullie zijn aan het bouwen, toch?
1: We zijn aan het bouwen naar een rode draad in mijn muziek. En ja, dat wilde ik toch een klein beetje met het Latin natuurlijk een beetje aansluiten. Maar als ik een beetje kijk naar de liedjes die eigenlijk de laatste 5 jaar hitpotentie hebben... Mm-hmm. Is het geen Latin.
0: Nee.
1: Dus dan moet je toch echt gaan denken van oké, we moeten toch mee met alle...
0: Hoor ik jou nou zeggen van je moet een beetje meegaan met de tijd en toch een beetje de markt aftasten?
1: Ja, ja, ik denk dat je toch een klein beetje in de flow van de liedjes die je nou tegenwoordig hoort. En dan noem ik gewoon 5 artiesten op waarvan ik denk dat is zeg maar waar iedereen een beetje in zit. En wat een beetje hitpotentie kan zijn is een beetje liedjes van Robert van Hemert. Dan hebben we natuurlijk Yves Berendsen. Toevallig nu zijn er dan 2 hits uitgekomen van Justin de Wild en Rutger van Barneveld. Ja. En dan hebben we natuurlijk Samen We Welten.
0: Ja.
1: Nou, dat zijn allemaal best wel hele leuke liedjes wat heel dicht bij elkaar ligt. En als je dan heel verder uitstapt, ook al wil je eigen repertoire opbouwen, dan kan het misschien ook wel heel lang duren dat er liedjes zijn die juist niet aanslaan.
0: Mm-hmm.
1: En dan moet je toch, denk ik, in die golf meegaan. Maar dan toch nog steeds kijken of je het in een ander jasje kan steken.
0: Ja, dat is moeilijker, denk ik.
1: En dat is niet makkelijk.
0: Nee, want je wil niet op Robert van Hemert lijken.
1: Nee.
0: En ja, je wil gewoon je eigen stijl neerzetten.
1: Zeker.
0: Dat is het belangrijkste, denk ik, van een artiest.
1: Heel belangrijk, ja.
0: We gaan eens even luisteren hoe die klinkt. Gucci.
1: Nou, leuk.
0: Hij is bij ons. Jeffrey Lake.

0: Jeffrey Lake bij ons op visite. En dat is altijd gezellig natuurlijk. Ja, je Gucci tassie. Ik zei het, ik vroeg het net al. Ik zet je er even bij, Jeff. Ja. Een vriendin van jou, die heeft in de clip meegespeeld, hè?
1: Nou, ik heb eigenlijk best wel heel veel content gemaakt. Ik heb geen officiële videoclip gemaakt.
0: Oké. Okay. Maar is dat dan gewoon een filmpje voor op socials?
1: Ja, gewoon op TikTok en Instagram heb ik best wel heel verschillende contentvideo's gemaakt om dit liedje. Dus ik ben in de PC Hoofdstraat geweest. Ik ben in hele mooie restaurants geweest waar ik dan optreed. Op het strand. Verschillende dingen hebben we eigenlijk gedaan omtrent dat liedje, zeg maar. Ja, en de tasje. Ik zit sinds kort bij een nieuw label. En die jongens hebben een hele andere visie. Kijk, niet lullig bedoeld, maar... Kijk, ik maak altijd best wel dure clips. Mm-hmm. Ik maak geen clips van €500. Ik maak echt clips gewoon duizenden euro's. En dat haal ik er niet uit. En dat moet je wel hebben rondom je eigen profiel, zeg maar. Maar als ik dan zie dat tegenwoordig heel veel mensen niet meer op YouTube leven, maar allemaal op Spotify leven, kan je ook tegenwoordig je video's op Spotify plaatsen.
0: Ja, volgens mij is YouTube helemaal niet meer zo populair.
1: Nee, omdat iedereen op TikTok zit.
0: Ja, precies.
1: Dus dan heb ik een laatste clip met Sherman Rouse. Die video, die kostte €6500. Heb ik niet eruit gehaald. Ik vind het zonde van mijn geld. Dus dan kan ik het wel op YouTube zetten, omdat er zijn een aantal zenders die zeggen van ja, maar je hebt een videoclip nodig, want anders kan het nooit een hit worden. Ja, ik vind het allemaal verkoperij.
0: Ja,
1: want niemand kijkt meer naar de videoclip.
0: Je reinste onzin.
1: Ja, ik vind het niet kloppen. Nee. Dus dit keer heb ik geen clip gemaakt, maar ik heb wel heel veel content gemaakt rondom het liedje. En misschien wel maak ik bij mijn volgende liedje maak ik wel een videoclip. En dat vind ik wel grappig, want dit liedje, heeft ook een hardstyle-versie. Dat gaat binnenkort uitkomen.
0: Oh, leuk.
1: Die heb ik samen met Life of Papa gemaakt. En Life of Papa is die man die ook op internet voorbij komt en die zegt, shirtje €50. Beta.
0: Ja.
1: Nou, die man die iets opgebouwd in Nederland. Is ook een soort influencer, bekendheid geworden. Uh-huh. Super grappig, want overal waar je komt met hem, wilt iedereen met hem op de foto. En omdat hij echt gewoon staat om dat kledingverhaal.
0: Maar hij kan jou wel op een bepaalde manier meetrekken, toch? Op die socials.
1: Ja.
0: Dat is wel goed doordacht, denk ik.
1: Ja, daarom. Dus het label waar ik bij zit, heb gewoon een hele goede visie op omtrent de muzieklijn en welke liedjes we gaan maken de komende tijd. Ik heb het al vorige keer tegen jullie gezegd. Ik wil minimaal 3-4 liedjes per jaar maken. Anders vak je gewoon af. Want er komen te veel liedjes uit.
0: Ja, anders val je niet meer op.
1: En dan val je niet meer op. Nee. Want je moet gewoon meegaan. En gelukkig heb ik dat nu voor elkaar, omdat ik ook nog wat hulp op de achtergrond krijg. Dat ik ook wat sneller kan gaan. Dus ja, in principe ben ik gewoon heel erg positief over liedjes maken, meer erkenning krijgen omtrent mijn eigen muzieklijn, hè, de rode draad in mijn muziek.
0: Ja.
1: En kijken wat er nog meer op mijn pad de komende tijd gaat komen.
0: Nou, we houden je in de gaten natuurlijk.
1: Natuurlijk wel.
0: En Sherman Rouse en Jeffrey Lake, we gaan hem zo dadelijk draaien. Maar eerst even Jeffrey Hayes op de radio. Hier is hij.

0: 48 jaar is hij vandaag geworden. Van harte gefeliciteerd. Mocht hij meeluisteren, ja, dat zal wel niet natuurlijk. Ja, Stef is altijd druk en wel altijd gezellig als hij hier aanwezig is. Net zoals Jeffrey Lake, hij is vandaag bij ons. En dat is ook altijd leuk natuurlijk. Jeff, zomer 2026. Heb je nog leuke dingen in het vooruitzicht? Ja, je bent altijd wel aan de gang, hè, toch?
1: Ja, ik heb eigenlijk nooit iets saai, zeg maar. Dat ik geen goede zomer zou hebben. Ik heb net Portugal gedaan. Volgende week ga ik naar Ibiza. En dan ga ik daarna...
0: Een slecht leven heb jij, zeg.
1: Nou, eigenlijk best wel, hè. Als ik terugkom van Ibiza, dan ga ik daarna nog 4 dagjes naar Saint-Tropez. En dan ben ik eventjes terug tot 10 september. Dan ga ik daarna weer 5 dagen naar Ibiza. Dan is het voorlopig eventjes werken. En dan ga ik 21 november ga ik naar Gran Canaria artiestenreis.
0: Zo.
1: Dus ik heb eigenlijk alleen maar leuke dingen.
0: Ja. Hey, even begin van dit jaar. Toen was er een samenwerking met jouw zanglerares. Hè?
1: Ja,
0: dat
1: ja.
0: is het toch, hè, Jimmy Ruis?
1: Ja, klopt.
0: Hoe ben je eigenlijk bij jou terechtgekomen?
1: Nou, dat is eigenlijk wel heel grappig. Want ik zit sinds bijna 4 jaar zit ik bij Leo Lauve Entertainment. Hè? Die verzorgt mijn boekingen bij dinnershows.
0: Ja.
1: De grote is eigenlijk Encore op Scheveningen. Daar worden we elke week, zoals vandaag en donderdag...
0: Encore, Simonus. Danny moest naar Simonus nu met Mike.
1: Ja, klopt. Dus dan heb je vandaag bijvoorbeeld, denk ik, Mike als hoofdartiest staan. En dan doen wij meestal met z'n vieren doen we eigenlijk de middag of de avond draaien... totdat de hoofdartiest komt.
0: Ja.
1: En ja, ik was daar op een gegeven moment begonnen. En Leo is heel erg muzikaal. En ja, die hoort gewoon van, ja, dit past wel bij je qua liedje... of hier moet je aan werken, of dit en dat... En toen zei hij op een gegeven moment van, nou ja, hij zegt, je doet het eigenlijk hartstikke goed, maar ik wil toch eventjes voor de zekerheid eventjes gecontroleerd zijn in alles wat je doet. Dus ik wil je graag naar Sherma toe brengen. Dus ik zeg, maar wie is Sherma dan? Want ik kon toen niet uit, kon ik nog niet. Toen zegt hij tegen mij van, nou, Sherma is een hele goede zangdocente voor jou. En ik denk dat je daar heel veel aan gaat hebben. Toen zei, nou goed, let's go. Ja. Dus ik daar naartoe ging.
0: Niet alleen docent, maar ook een coach, denk ik, toch?
1: Ze is coach en docent. En ze zingt natuurlijk zelf heel veel. Ja. En ze is zo muzikaal. Dus ik ben er naartoe gegaan. En elke keer heb ik zeg maar een soort blokkade gehad. Omdat ik dan, als ik dan in de hoogte wilde gaan toen die tijd. Toen had je momenten dat je het bijvoorbeeld wel net aan had gehaald. Of net niet. En zij had ergens iets gevonden tijdens de oefeningen. Dat zij in één keer ontdekte waar dat mee te maken had.
0: Okay.
1: Dus eigenlijk heb zij een soort chakra, zo noemen ze dat, hebben ze geopend. En vanaf dat moment heb ik eigenlijk nooit meer last gehad.
0: Wat gaaf, hè?
1: Dus dat was eigenlijk gewoon een hele goede stap. Dat Leo eigenlijk had gehoord van Jeff.
0: Eigenlijk kan zij jou een beetje polijsten, om het zo maar te zeggen.
1: Dat is het eigenlijk. Want je hebt gewoon eigenlijk altijd wel een zangdocent nodig. Een voetballer heeft een trainer nodig om beter te worden. En in de muziek is dat ook zo. Je kan het niet altijd alleen.
0: Absoluut niet. Nee, zeker niet. Kijk, je moet gewoon een team om je heen hebben, toch?
1: Ja, en eerlijke mensen. En die muzikaal genoeg zijn om jou te kunnen kneden van... Oké, Jeff, en ik ben gelukkig heel leergierig. Dat zegt Leo ook altijd van... Jeff, er zijn er genoeg die ik ken. En die zijn allemaal heel erg op hunzelf. Van, ja, jongen, je kan mij toch niks meer leren. Joh, wat praat je nou?
0: Ja.
1: Maar hij zegt, dat vind ik het mooie van jou. Je hebt een goede eigenschap. Je bent niet onzeker. Maar je neemt wel iets van me aan waar je wat mee doet. En dat is heel belangrijk.
0: Ja, dat is heel belangrijk, denk ik. Ja. Toch? We gaan hem draaien. Hier is die Jeffrey Lake samen met Jimmer Rouse. En ik wacht op jou.

0: Jeffrey Lake samen met Shirma Rouse. Weet je wat het is, Jeff? Zij hebt toch een beetje de soul in de stem, hè? Dat merk
1: ja,
0: je wel.
1: Heerlijk. Echt heerlijk.
0: Ja, goede zangeres. En ja, dus, was zo'n samenwerking wel makkelijk voor je? Jullie zijn natuurlijk uit twee werelden, toch?
1: Nou, ik moet je zeggen dat ik eigenlijk wel meer had verwacht, hè, van, mm-hmm, van het liedje ook en met haar.
0: Ja.
1: Ik was... Het verbaasde me eigenlijk dat ik met alle liedjes heel veel radio-interviews heb gedaan. En ik kwam bij een nieuwe plugster en nou, zij hebben uiteindelijk het best gedaan. En we waren bij NPO 1 waren gekomen en je verwacht eigenlijk nog meer. Max Omroep kwam er ook voorbij.
0: Ja.
1: Alleen, zij kon op dat moment niet, want ze had een heel druk agenda. Dus we hebben twee keer de aanbieding gekregen om bij Max Omroep live te mogen zingen voor tv. En twee keer zei ze, ja, het gaat me echt niet lukken. En daar baalde ik enorm van. Want
0: ja, natuurlijk.
1: Dat zijn juist de credits die je moet pakken.
0: Ja, dan kan de slipstream mij pakken natuurlijk. Snap je? Toch?
1: Dan had het liedje eigenlijk nog meer een wending gekregen. Omdat zij natuurlijk al heel vaak daar is geweest met haar eigen, mm-hmm, liedjes. En ja, weet je, kijk, ik ben nog steeds mega trots. Want ik, weet je, ik bedoel, ik had nog nooit een duet gedaan. En zij is niet een van de minste zangeressen in Nederland. En het was ook iets unieks, want ik ben natuurlijk nederpop en zij is soul.
0: Ja, precies.
1: En onze stemmen pakten eigenlijk heel goed uit samen. Dat had ik nooit verwacht.
0: Om dat samen te smelten, weet je. Want dat lijkt me best wel moeilijk, toch?
1: Ja, het was niet makkelijk. Maar
0: smaakt dat nog meer? Naar meerdere duetten?
1: Nou ja, ik zou zeker wel nog wel graag wat duetjes willen doen met andere artiesten. Ja, zeker.
0: Heb je artiesten in gedachten?
1: Als ik echt een keuze zou mogen maken, zeg maar qua vrouw, dan zou ik heel graag met Emma Heesters een liedje willen opnemen.
0: Ja, wie niet, denk ik. Toch?
1: Ja, ik denk heel veel. Nou, maar ik vind haar persoonlijkheid en hoe ze doet en hoe ze beweegt en gewoon live. Ik beoordeel artiesten live en niet op, mm-hmm, cd. Zij is gewoon mega goed. En ik heb nu een stukje soul heb kunnen pakken. En ik denk dat dat ook heel goed bij mij zou passen, zeg maar, met Emma Heesters. Ja, in de mannentemper, ja, dan blijf ik nog steeds wel, omdat ik veel naar zijn muziek luister, nog steeds wel Tino Martin.
0: Tino Martin?
1: Ja, dat blijft bij mij nog steeds wel iets wat daar staat.
0: Blijft de grootheid, hè? Toch?
1: Vind ik wel. Ik vind deze man gewoon, ongeacht of hij nou vaak een valse noot aanslaat, of dat er dingen worden gezegd, terwijl ik Tino echt al van kleins af aan persoonlijk ken. En ik vind Tino zijn hele...
0: Had hij ook nog een beetje Haagse roots, of Tino?
1: Nou, hij heeft heel veel... Vroeger heeft hij in Den Haag opgetreden.
0: Oké, ja.
1: En bij... hoe heet die man ook weer? Bij de Bogartje, zeg maar.
0: Ja.
1: Hij trad altijd daar heel erg op in die cafés en zo. En bij de Skihut heb ik hem natuurlijk ook gezien, omdat ik vroeger zelf ook in de Skihut heb opgetreden.
0: In Amsterdam heb je het ook veel van die cafeetjes van de Bogartjes, toch?
1: Ja, klopt. Ja. Daar trad hij altijd op.
0: Oké. Okay.
1: En ja, daarom zeg ik, ik ken Tino, dat ken ik al denk ik al 20 jaar. En ook echt persoonlijk. En ik zie hem natuurlijk regelmatig bij de dinnershows, mm-hmm, of bij andere shows waar we elkaar tegenkomen. En dan praat je ook met iemand. Dus ik ken zijn persoonlijkheid, zeg maar, buiten zijn act om.
0: Ja.
1: Hoe hij is als Tino, hè, als Tinus. En ja, hij is gewoon echt wel een voorbeeld voor heel veel hoe hij echt op een podium staat. Bij hem zie je echt gewoon, hij is een artiest.
0: Ja.
1: En dat heb ik niet echt bij heel veel artiesten, zeg maar.
0: Hij heeft het charisma, zeg maar. Toch?
1: Nou, gewoon alles wat een artiest nodig moet hebben.
0: Precies,
1: zeg maar.
0: Dat is wel belangrijk. We praten zo verder. Eerst even op de radio. Donders goed. Hier is Stefanos.

0: geen goede single, vind ik dit, hoor. Van Stefano's en Donders.
1: Goedemiddag.

0: Zomerse muziek op de radio. Jan de Lussen samen met de 3J's. En dit is de allernieuwste van hun. Je hoort hem natuurlijk bij Wij Hadden het Hollands met Rob de Leeuw. Laatste uitzending voor de zomerstop. En over 4 weken zijn we natuurlijk weer terug.
1: Hallo luisteraars van Wij Houden het Hollands. Ik ben Vincent en dit is...

0: natuurlijk voor zijn eigen minister staat deze Vincent. Die ene, dat ben jij. En ja, we gaan afronden. Zeker, het is bijna 6 minuten voor de klok van 2 uur op deze zondagmiddag. Het is vandaag zondag 9 augustus. Jeff, hoe ziet de zondag er voor jou uit? Is het een relaxdag of gaan we nog aan de bak vandaag?
1: Nee, ik ben gelukkig lekker vrij vandaag. Dus ik ga zo meteen, denk ik, eventjes gewoon lekker naar het strand toe. Ik moet mijn kleur bij jou hebben.
0: Ja.
1: Ik ben alweer een beetje aan het vervellen.
0: Welk strand ga je dan? Scheveningen of Kijkduin?
1: Meestal ga ik naar Scheveningen toe. Maar het kan ook nog zo zijn dat ik vandaag misschien wel naar Noordwijk ga.
0: Ja. Maar, ik was gisteren op strandje van Monster. Wat Monster. Klein, maar wel gezellig.
1: Ja, maar ik vind het altijd wel die kant op. Vind ik wel leuk hoor.
0: Ja, precies. Waar je ook op het strand bent, is altijd gezellig.
1: Dat is wel lekker. Natuurlijk. Als het zonnetje schijnt en je een lekker drankje aan het hebben, dan is het altijd goed.
0: Ja, zo'n bruine fruitman erbij en dan is het altijd goed natuurlijk. Jeff, ik vond het weer leuk dat je er was.
1: Ja, zeker.
0: We gaan je natuurlijk in de gaten houden de komende maanden. En als je nieuwe muziek hebt, trek aan de bel. Dan ben je altijd van harte welkom.
1: Ga ik zeker doen.
0: Goeie zondag. En we gaan hem nog een keertje doen. Jeffrey Lake en natuurlijk Gucci.
1: Leuk.
0: Tot de volgende.
1: Tot de volgende keer.

zijn allernieuwste. Vrienden, we gaan even met de zomer. Wat mij betreft, tot over 4 weken maakt er een hele mooie zomer van. En, ongeveer de eerste week van september zijn we bij je terug met de lekkerste Nederlandstalige muziek en de leukste Nederlandstalige artiesten bij ons in de uitzending. William Jans, tezamen met Lee Towers. Als laatste van vandaag bij Wij Houden Het Hollands. Hier zijn ze met de Spaans-Engelse uitvoering van You Never Walk Alone. Groetjes allemaal, doei!

0: van 2 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het talud gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het talud reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De S zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 's nachts 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:15. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden, en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 3 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het talud gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het talud reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblok er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De S zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 's nachts 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:15. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden, en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het Talud gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het Talud reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:45. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden, en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Back to the roots.

0: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het taluut reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 's nachts 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:45. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden, en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is de Geest van de ANWB. Op de N57 Middelburg-Rotterdam staat tussen Port Zeelanden en Stellendam 7 kilometer file. De vertraging is daar ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
6: Back to the roots.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: jouw stad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het Talud gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het Talud reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:45. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden, en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

in Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl. Nummer 1 country hit.

Crossroads is er voor wie van country houdt zoals het hoort te klinken. Eerlijk, met een verhaal en met een vleugje whisky. In het eerste uur neem ik je mee van de nieuwste hit van het moment tot nieuwe Nederlandse country. We beginnen groots, want er is op dit moment maar één naam die je overal hoort in Amerika. En dat is Ella Langley. Choose in Texas, geschreven samen met Miranda Lambert, staat inmiddels al 16 weken op nummer 1 in Amerikaanse Hot 100. En is daarmee de langst op nummer 1 staande hit van een vrouwelijke countryartiest ooit.

Ella Langley is de doorbraaknaam van dit moment in de country. De 26-jarige zangeres uit Alabama verhuisde op haar 20e naar Nashville en brak door nadat haar nummer If You Have To viral ging op TikTok. In I Can't Love You Anymore bundelt ze de krachten met Morgan Wallen. En in Be Her zingt ze haar eigen luchtige tegenhanger van Jolene.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Ik draai deze maand Brad Paisley's project Tacklebox en dat is geen gewoon album. Paisley dook in zijn eigen archief vol nooit uitgebrachte songs. Sommige daterend uit de jaren 90 en combineerde die met nieuw geschreven nummers in diezelfde sfeer. Hij noemt het project zelf een doos vol haakjes. Dit duet met Miranda Lambert is een van de 13 tracks op Disc 1, dus zullen er meer volgen.

0: De original van deze week.
1: John Prine schreef Angel from Montgomery in 1971. Verteld vanuit het perspectief van een oudere vrouw. Die terugkijkt op een leven vol teleurstellingen. Prine was destijds nog postbode in Chicago. Toen hij zijn eerste song schreef. Het nummer is inmiddels een van de meest gecoverde country klassiekers ooit. In het tweede uur voegen we weer een cover toe.

Right Person, Wrong Time draait om een thema waar bijna iedereen zich wel in herkent. De juiste klik op het verkeerde moment. Jason Hill schreef het nummer. Onduidelijk blijft wie de zangeres is.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Deze maand is Brandi Carlile onze act van de maand. En met Dear Insecurity trapt ze meteen sterk af. Het nummer staat op Brandi Clark's zelfgetitelde album uit 2023, dat volledig geproduceerd werd door Carlile. Beide dames komen uit de staat Washington en noemden het maken van deze plaat letterlijk een reis naar huis.

De Wilder Blue laat met Chasing the Sun horen waarom ze zo goed passen binnen de moderne country en Amerikanen hoek. De titel ademt beweging, vrijheid en open landschappen. En dat past bij hun geluid en uitstraling.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Een Nederlandse productie met een Texaans sausje. Terlingua is een piepklein, bijna verlaten spookstadje in het uiterste zuidwesten van Texas. De Amsterdamse formatie Job Alone and Friends laten met Twilight in Terlingua horen dat je niet per se in Amerika hoeft te wonen om die typische woestijnsfeer op te roepen.

Yara Bix is een van de jongere namen binnen de Nederlandse scene en brengt met Brighter Days een hoopvol zonnig nummer. De tekst draait om het idee dat er, hoe moeilijk een periode ook is, altijd weer helderder dagen aankomen. Het is precies het soort optimistische, melodieuze country waarmee eigenbodemartiesten zich steeds vaker mengen tussen de internationale namen.

Good old Nick McKenzie met een country song die A Guy Like Me heet. Het is eerlijke ingetogen singer-songwriter country van het soort waarbij de tekst en de stem voorop staan en de productie bewust sober blijft.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Bill Baker neemt ons mee richting het zuiden met Going to Louisiana. Een nummer dat ruikt naar moeras, roadtrip en zwoele avonden. Louisiana is al decennia een vast decor in de country en Americana.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De volgorde van het album is bewust gekozen. Paisley wilde dat je het net als vroeger van begin tot eind beluistert. Zoals je dat met een cd of lp zou doen. Hij noemt Tacklebox zelf een nooit eindigend project. Een soort permanente open verbinding met zijn fans.

Ik sluit het eerste uur af met Kelsey Hart en She Hit the Road Jack. Een titel die natuurlijk direct verwijst naar de Ray Charles klassieker Hit the Road Jack uit 1961. Maar dan omgedraaid. Hier is het de vrouw die zelf vertrekt in plaats van weggestuurd te worden. Een knipoog naar een van de bekendste breaksongs uit de Amerikaanse muziekgeschiedenis. Maar dan met het perspectief compleet omgedraaid.

0: Radio. Met het nieuws van 7 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het taluut reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblok er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 's nachts 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:45. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden, en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

Welkom terug bij deel 2. Dit uur duiken we dieper de geschiedenis van de country in. We staan stil bij een songwriter die decennia lang hits schreef voor anderen. En ook twee keer Brandi Carlile. Joshua Quimby, ze opende met een titel Speeding Tickets, Hot Coffee, Good Donuts en Dank Weed, die je niet snel vergeet. De singer-songwriter komt oorspronkelijk uit een klein plaatsje in Connecticut, maar woont en werkt inmiddels in Nashville.

Nog een keer Brandy Carlile, ditmaal met twee heel verschillende duetten. In How, de eerste song, ging ze in gesprek met Marcus Mumford, de zanger van Mumford & Sons, over het confronteren en uiteindelijk vergeven van iemand die hem misbruikte. Carlile's stem functioneert erin als steun in de rug. Thousand Miles is haar samenwerking met Miley Cyrus, waarvoor ze een Grammy-nominatie kreeg voor beste pop-duo-groep. Carlile, elfvoudige Grammy-winnaar, staat bekend als een van de meest gevraagde gastzangeressen van Nashville en produceerde ook het album van Brandy Clark, dat we vorig uur hoorden.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Voor de derde keer dit programma, Tacklebox. Paisley liet in het maken van dit album bewust de 90er jaren sound doorklinken van artiesten als Alan Jackson en Brooks & Dunn. Gecombineerd met 80er jaren invloeden van George Strait en Garth Brooks.

Shania Twain, met meer dan 100 miljoen verkochte albums, een van de invloedrijkste countryartiesten aller tijden, blikt op haar 7e studioalbum Little Miss Twain nadrukkelijk terug op haar jeugd in het Canadese Ontario. De plaat gaat terug naar de tijd voordat ze doorbrak, met herinneringen aan haar ouders die omkwamen bij een auto-ongeluk toen Twain 22 was, en aan de jaren dat ze als tiener in lokale bars optrad. New Love gaat over haar band met de drummer uit een van haar allereerste bandjes.

Colby T. Helms groeide op in een ondergrondshuis gebouwd door zijn overleden vader, diep in de Blue Ridge Mountains van Zuidwest-Virginia, ooit bekend als de Moonshine Capital of the World. Toen hij op zijn 12e zijn vader verloor aan kanker, leerde hij zichzelf gitaar, banjo en mandoline spelen door platen van Bill Monroe en Jimmy Rogers te draaien en YouTube-video's te bekijken. Samen met zijn band, de Virginia Creepers, combineert hij die ouderwetse bluegrass-invloeden inmiddels met de energie van hedendaagse artiesten als Tyler Childers. Armed and Dangerous laat precies die brutale, energieke kant van zijn geluid horen.

0: De cover van de week en meteen een mooie link met uur 1. Dit is dezelfde Angel from Montgomery die we bij John Prine hoorden. Nu vertolkt door Maggie Rose samen met Old Crow Medicine Show. Het nummer is door de jaren heen door tientallen artiesten gecoverd, van Bonnie Raitt tot John Denver, en blijft telkens weer overeind als een van de mooiste country ballads ooit geschreven.
1: It was written by John Prine, one of our finest songwriters to ever live. I always marveled at the fact that he was able to

Lamont Lenders komt uit Alabama. Via optredens bij America's Got Talent en Showtime at the Apollo kwam hij in beeld bij Grammy-winnend producer Dave Cobb, die hem tekende bij zijn label Lucille Records. Lonely Girl combineert die stevige songwriting met Lenders' soulvolle warme stem en een randje R&B. Fresh New Country.

Dit blok staat in het teken van Sonny Throckmorton, een van de grootste, maar minst bekende namen uit de country songwriting. De Texaan, geboren in 1941 als zoon van een predikant, verhuisde in 1964 naar Nashville en schreef uiteindelijk meer dan 1000 nummers, waarvan er ruim 15 de nummer 1 positie haalden. Tussen 1976 en 1980 stond er bijna elke week wel een Throckmorton song ergens in de hitlijsten. Horen drie voorbeelden. Merle Haggard's The Way I Am uit 1980, Trying to Love Two Women, een nummer 1 hit voor de Oak Ridge Boys in datzelfde jaar, en Middle Age Crazy van Jerry Lee Lewis, dat destijds zelfs tot een film leidde. Throckmorton werd in 1987 opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame en schreef in 2018 op zijn 77ste nog een Grammy-winnend nummer voor Willie Nelson. Try.

0: Morgan Wallen brengt met Been By Now een single die past bij zijn huidige positie als een van de grootste namen in de hedendaagse country. Hij combineert een toegankelijke stem met een stijl die een groot publiek en persoonlijke herkenning samenbrengt. Songs als deze draaien vaak om relatiegevoel, spijt of reflectie. En die thematiek blijft sterk werken. Morgan Wallen, op dit moment een van de best verkopende artiesten van Amerika überhaupt, ongeacht genre, laat met Been By Now een wat ingetogener kant horen dan zijn grote uptempo hits.
1: Crossroads. Hot stuff.

Het echtpaar Dirk en Jody Meers uit de Ozarkbergen in Arkansas is de gast in deze rubriek. Hun album, Highway 75, is een compleet conceptalbum, verteld vanuit het perspectief van een vrachtwagenchauffeur die zijn route tussen Florida en de Canadese grens aflegt. Highways en honky-tonks en heartache, headaches en beer horen bij het eerste deel van dat verhaal, waarin de hoofdpersoon afglijdt in eenzaamheid en drank, voordat hij verderop op de plaat een weg terug naar zichzelf vindt. Heartache.

0: Ik sluit de tweede uur af met Rachel Purcell, die je misschien beter kent onder haar vorige artiestennaam Rachel Wemmack. Ze komt uit Muscle Shoals, Alabama, de plek waar ooit sterren als Aretha Franklin en Wilson Pickett opnamen. En die soul-invloed hoor je duidelijk terug in haar muziek. Na een periode van persoonlijke tegenslag en herbezinning keert ze nu terug met een meer ingetogen, spiritueel geïnspireerd geluid. Keep Going is een toepasselijke titel om deze aflevering mee af te ronden.
1: Tot volgende week. Dag!

0: van 8 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het talud gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het talud reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De S zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:45. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden, en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Club Life.
6: Drechtstad FM.
7: Goedenavond, welkom bij Club Life. Vanavond met bluesrock uit Kroatië met VSK.

0: van 9 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het Talud gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het Talud reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De S zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatraces, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 's nachts 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:45. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden, en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Sound and tracks.

En daar was hij weer, Louis Clark uit 1979. Het is zondag 9 augustus 2026. Tijd voor Sound and Tracks op Drechtstad WM Natos Radio. Ja, ik heb, zijn een aantal mensen overleden recentelijk. Daar wil ik wat aandacht aan besteden. Dat zijn uit Engeland William Orbit. Dat is een bekende producer. Speelde ook toetsen, ook in bands. Produceerde. Ja, deed van alles op muzikaal gebied. 69 jaar. En daarnaast 31 juli Johnny Kaagman van Earth and Fire. Ja, die ken ik al zo'n beetje mijn hele leven. Maar goed, daar gaan we muzikaal het een en ander van draaien. Maar voor die tijd nog even wat andere dingen. En dat doen we met onder andere Soft Cell uit het Verenigd Koninkrijk. We gaan verder terug in de tijd. Dat doen we, gaan terug naar het jaar 1983. Het album dat heet The Art of Falling Apart. Je gaat luisteren naar Ghost Rider van Soft Cell. En dan hebben we het over de twee heren Mark Helmond en David Ball. Tot 11 uur is dit Sound Tracks.

Hazy Paradise van Earth and Fire. Ja, je hoorde de stem van Johnny Kaagman, die daar jaren in gezongen heeft. Was beeldbepalend. Ik wil niet zeggen dat zij muzikaal daar de toon voerde, want dat waren de broers Koets. En ja, zij was... Ja, hoe moet ik het omschrijven? Een soort van Cleopatra die naar voren trad. Een dame die met een bepaalde uitstraling. Heel bijzonder. Ik heb ook de muziek altijd fantastisch gevonden. Tot, laten we zeggen, 1979. Want toen werd het een heel andere richting. Met andere soort muziek. En voor die tijd was het fantastisch. Buiten dan de beginperiode. Dit is overigens een nummer uit 1970. Staat hier als zijn de B-side single Seasons. Dus redelijk zeldzaam. Is nooit op een LP of iets terechtgekomen. Is in die box op een aparte cd gezet. En ja, hoe raar het ook klinkt. Een beetje raar om te horen. Hazy Paradise. Ter ere van, helaas is ze niet meer. Maar Johnny Kaagman en met name de band waarin ze zong en de muziek maakte. Earth and Fire. Nou, die andere meneer uit Engeland. William Orbit. Dat is een man die nog tot in lengte van dagen tot recent zeer actief was in de dance scene. Heeft met hele grote namen gewerkt. En is helaas recentelijk overleden. 23 juli. Daar wil ik ook een stuk van draaien. Best wel apart. Hij heeft in 1995 een aantal klassieke stukken heeft hij centraal gesteld. En daar heeft hij

Nou, je hoort goed dat hij qua productiewerk zijn mannetje staat. Deze William Orbit. In dit geval samen met de Nederlandse DJ Ferry Corsten. En daarvoor de originele uitvoering, althans wat hem betreft. Barber's Adagio for Strings. En daarmee is het bijna 9:50 op Drechtstad FM en Atos Radio. We gaan luisteren naar nog een nummer van Earth and Fire. Een nummer wat nooit op LP is uitgekomen, maar wel uiteraard op een zeer succesvolle single. Een van de allerbeste nummers die ze maakte als we praten over hits. Ik vind dat een naar woord, maar in ieder geval zeer populair met, daar komt die, Memories. Earth and Fire.

uitvoering van ja, diezelfde William Orbit weer. Samen met, moet ik even kijken, featuring Christina Rotondo. Zang. Ja, we gaan luisteren naar een band uit, ook uit verre verleden. Bestaan inmiddels ook niet meer. Dat is de band Kajak uit Nederland. En daarvan heb ik gekozen voor een album uit 1980. Dat ik destijds hoorde bij de KRO. Toen hadden we nog verzuiling in Nederland. In verzuiling, dus zuilen. De KRO was een van de omroepen die hele goede muziek draaide. Vond ik altijd op woensdag. En die kwamen op een gegeven moment met dit album 1980. Kajak, kan me herinneren. Periscope Live. En daarvan draai ik twee nummers. Moet ik even de cd erbij pakken. Astral Aliens en What's in the Name. Hier is Kajak.

What's in a name? Ja, wat is... What's in a name? 1980, jawel. En wat zie ik hier in mijn cd-hoesje? Althans, hoes, het is een box in dit geval. Het kaartje waar ik... het concert van Kayak waar ik destijds naartoe ben geweest in 2000. 15 november 2000. En toen kostte een kaartje 32,50 gulden. In Nighttown, Rotterdam. Geweldige zaal. Die er helaas niet meer is. Maar ja, zo gaat dat. Hetzelfde geldt voor Kayak. Maar goed, dat zijn ook mannen op zeer hoge leeftijd inmiddels. We gaan dit uur afsluiten. Zometeen nog een uur tot 11 uur. Sound en tracks op Drechtstad FM en Atos Radio. En we gaan eruit met een... ik hoor nog niks. En we gaan eruit met een meneer uit Engeland... die ik in 1973 voor het eerst hoorde. Althans, dat was een paar jaar later. Maar toen kwam hij met zijn eerste... Nee, was 1971. Mike Oldfield en Tubular Bells. Dat draai ik niet. Ik draai een nummer van het album Songs of Distant Earth. Moet ik even kijken of dat klopt... The Songs of Distant Earth uit 1994, Mike Oldfield, tot 10 uur, tot straks.

0: nieuws van 10 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het taluut reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 's nachts 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:45. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden, en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Sound and tracks. Drechtstad.

Mooie muziek van Anthony Phillips uit 1977 van het album The Geese and the Ghost. Zijn eerste, ik weet niet zeker. In ieder geval een soloalbum in de beginperiode van deze meneer. Daarvoor speelde hij bij Genesis voordat Steve Hackett daar binnenkwam. Mooie muziek. Een soort van kleine suite. Het duurde alles bij elkaar wel een kwartier. Maar goed, dat moet kunnen op zondagavond. Lekker rustig. Na al het geweld op kant 1 even vooropgesteld. We gaan door met muziek. Je bent weer terug bij Sound & Tracks op Drechtstad of Emanatos Radio. Aflevering 115 zijn we geloof ik aanbeland. Nee, wacht eventjes. 100, nee. ik zit er een paar episodes naast. Het is inmiddels de 159ste aflevering. Dus van zondag 9 augustus 2026. We gaan luisteren naar een band uit Oekraïne. Ik heb dat al vaker gedraaid. Het is, ik weet niet of het een nieuw nummer is. In ieder geval, we gaan luisteren naar Carfagen.

Uitstekende muziek van de band Carfagen uit Oekraïne. Dat album komt uit 2017. Dat heet Messages from Afar, First Contact. En je hoorde het nummer First Contact. Bijna 10:30 op Dresdstad FM Natos Radio. Je luistert naar Sound in Tracks. Nummer 159 van zondag 9 augustus. 2026. Ik was even wat anders aan het doen, maar goed, dat hoort er allemaal bij. En dat maakt het wel charmant zo hier en daar. We gaan door met, ja, ik heb al het een en ander gedraaid van Earth and Fire in verband met het overlijden van Johnny Kaagman. Afgelopen, vorige week vrijdag was dat, de 31ste.

Nee, dat was daarvoor. Nou ja, goed, laten we dat even terzijde houden. De 31ste is overleden in ieder geval aan Parkinson, officieel. Dat waar ze al, weet ik hoe lang aan leed, sinds haar 62ste, geloof ik, 2014 of zo. Toen maakte ze het bekend en toen had ze het al 2 jaar. Afschuwelijke ziekte. Ik ken ook mensen die dat is overkomen. En ja, dat is niet uit te leggen. Heel erg. Desalniettemin, in de jaren 70 was hij beeldbepalend voor deze band Earth and Fire. En 1973 kwamen ze met een conceptalbum. Zeer goed te pruimen, mag ik wel zeggen. Dat album dat heet Atlantis en daar werd een single van getrokken. En die ga ik nu draaien. Maybe tomorrow, maybe tonight. Here's Earth and Fire.

0: radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
1: Jouw stad, jouw radio.
0: Sound and Tracks.
1: Dre-

Ja, deze band zou je eigenlijk moeten kunnen teleporteren naar deze tijd. Geweldig, uit Delft. Jawel, Elquin, Revolution's Eve, Revolution's Theme... and Nobody Can Wait Forever. Een plaat uit 1975 met de titel Nobody Can Wait Forever... met uitstekende zang van Michel van Dijk. Goed, Hollands Glory hebben we het over. Nou, ik ken er nog eentje hoor. Ik heb op de eerste kant daarnet een uur geleden ook al een stuk gedraaid. Maar dit is met zang van Max Werner Kajak. In de topbezetting 1975, hetzelfde jaar als dat album wat uitkwam van Elquin. In dit geval van Kajak. Dat album dat heet Royal Bed Bouncer. En ik draai het titelnummer. Hier is Kajak.

Ja, blijft mooi. Exception 1969, Saberdance. En ja, dat zijn de heren, de kompanen van Rick van der Linden en Rijn van den Broek. In wisselende bezetting. Maar dit ja, was in die tijd zeer, zeer populair. Daarvoor hoorde je William Orbit featuring Katie Melua. Een hele bijzondere combinatie met een prachtig liedje Duende uit... ja, dat weet ik niet, maar het komt van het album The Painter. Dan gaan we nu nog even luisteren naar Nina June met een album dat heet Bon Voyage. En we gaan luisteren naar het lied dat heet When We Fall. Als ik de schuif even open kan zetten, dan lukt het wel. Daar komt ze.

Mooi nummer van Nina June. Het album heet Bon Voyage op zijn Frans. En het nummer wat je net hoorde was When We Fall. En daarmee bereiken wij het belangrijkste punt. Namelijk, we gaan ermee stoppen. Goed, ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. Ik ga nog één nummer draaien. En ik ben lekker in de sfeer van de Nederlandse muziek, Nederlandse pop- en rockmuziek. En daar wilde ik mee afsluiten. Een album uit 1974 van de band Focus. En daarvan ga je horen, gaan we luisteren naar Harum Scarum of Harum Scarum. De band Focus. Ja, officieel bestaan ze nog steeds. Want ik hoor dat Thijs van Leer ook nog concerten geeft onder die naam. Maar gaan we eens even luisteren naar dit prachtige nummer om af te sluiten. Ik wil iedereen bedanken, dat had ik al gedaan. Ik wil iedereen wel trusten wensen. En ik ben er volgende week weer met een nieuwe Sound & Tracks.

0: van 11 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het talud gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het talud reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De S zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:15. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden, en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: van de mooiste songs van Roberta Flack. Och, wat een romantiek aan het begin van de show. Je hoorde van haar Feel Like Making Love.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent. Wederom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga je oren weer lekker vertroetelen, zoals gebruikelijk, met hele lekkere muziek en een paar interessante onderwerpen. Dus blijf lekker luisteren, dan begin je de nacht goed. We hebben straks als eerste een mooie reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en vroeg aan de mensen: wat betekent succesvol zijn voor u? Nou, dat is een goede vraag. Minas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over iets wat we vaak in de Kamer zien, maar toch negeren: de Kamerolifant. En we gaan het hebben met Humanitas over eenzaamheid, want dat blijft een taboe. En wat doen we daaraan? Nou, er is vast iets aan te doen. Er zijn oplossingen voor. En die hoor je straks hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: een van de allermooiste nummers van Roxy Music. Eigenlijk een nummer van John Lennon. Maar heel goed gemaakt door deze lieden. You're the Jealous Guy. En voor Herb Alpert met zijn Tijuana Brass. Met een prachtig nummer uit de jaren 60. Ja, mooi trompetwerk. Ja, dat dus allemaal in de late avond. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan luisteren naar een reportage van Jeroen van Gent. De vakantieperiode is een ultieme tijd, schrijft hij, om eens wat te reflecteren. Ben ik tevreden met wat ik zoal doe? Is er soms iets wat ik vergeet? In de haast van alle dag, bijvoorbeeld. Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg het u. En daar kwamen prachtige en verrassende antwoorden op. En die hoor je dus nu.
1: Het gaat goed. We hebben succes. U heeft succes. Maar wat is dat dan, dat succes? Wanneer ben je nu echt succesvol eigenlijk?
2: Goedemiddag mevrouw. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen, geen ellende.
3: Okay.
2: Dus een man bij het hond vragen heb ik bedacht. Ik wil niet zeggen dat ze kinderachtig zijn, maar wat betekent succesvol zijn voor u?
3: Dat je gelukkig en gezond bent.
2: Ja, oh ja.
3: Ja.
2: Wat betekent succesvol zijn voor u?
4: Gewoon gelukkig zijn, dat is het.
2: Ja, maar hoe doe je dat dan?
4: Gewoon jezelf zijn, ontspannen leven. Meer is niet. Gezond blijven, maar ja, dat heb je niet in de hand.
2: Precies.
4: En de rest genieten, van iedere dag.
2: Succesvol zijn.
5: Ik denk vooral gelukkig zijn met wat je doet.
2: Ja.
5: Ja. Mijn eigen geluk, geluk van mijn kinderen. Dat, denk ik.
2: Dat, je
5: dat
2: niet,
5: vind ik succes.
2: Dat je niet, weet ik veel, iets elke dag doet wat tegenstaat.
5: Waar je ongelukkig van wordt. En gewoon dat iedereen gezond is om je heen. En dat je een boterham op je bord hebt liggen elke avond. En
2: twee boterham.
5: Twee is ook lekker met beleg graag.
2: Oké, okay, ja. Nee.
5: Nou, dat, denk
2: begrijp
5: ik.
2: Hem.
5: Denk
2: ja.
5: dat dat wel fijn is.
2: En dat lukt.
5: Zeker.
2: Dat werkt.
5: Ja, gelukkig wel. Ja.
2: Ah.
5: Ja.
2: Wat betekent succesvol zijn voor u?
6: Soms op je bek gaan en vervolgens gewoon weer lekker opstaan en scheid hebben aan andere mensen.
2: Oké, is het van toepassing?
6: Zeker.
2: Oh.
6: Maar ik kan natuurlijk niet uit de school gaan klappen op de radio. Maar,
2: nou, hekel een beetje. Is het echt zo gebeurd? Ik bedoel, ja, een klein beetje, hekel een beetje. Zonder dat het privé wordt hoor, want dat is helemaal niet de bedoeling.
6: Nee, dat is waar.
2: Maar u heeft ervan geleerd ook, denk ik, neem ik aan.
6: Zeker heb ik ervan geleerd. Dus het is goed soms om op je bek te gaan. Om uiteindelijk, soms ziet succes er niet zo mooi uit.
2: Ja.
6: Maar dat is uiteindelijk wel lekkerder succes dan alleen het oppervlakkige succes van de mooie dingen van het leven die aankomen waaien.
2: Dit is een soort van bestendig succes.
6: Precies.
2: Ja. Ja. Dat vliegt niet zomaar voorbij.
6: Nee, zeker niet.
7: Heel veel mensen denken misschien, of misschien de jongeren, aan geld. En veel kunnen kopen. Maar als wij ouder worden, dan weten we uiteindelijk dat het daar niet om draait. Of alleen daarom draait. Dus,
2: ja. Lukt het met gezond zijn?
4: Ook dat is op en af, hè. Zo ben je, zo mankeer je niks. En zo heb je een grote snee in je voet. En dan,
2: Oké. Ja. Nou, daar ga ik niet naar vragen. Maar, nee. Maar succesvol is de gezondheid bijvoorbeeld dus?
4: Ja. Ontspannen leven. Alles kunnen doen wat je wil. En dat heeft niks met geld te maken. Gewoon genieten van iedere dag.
2: En nou, dat is dus wel succesvol.
5: Bij mij wel.
2: Ja.
7: Gelukkig zijn. Je familie. Dat het met iedereen om je heen goed gaat. En de gezondheid. Dus. En als je dan nog een beetje centjes hebt, nou is dat ook fijn. En dan heb je het hele plaatje eigenlijk.
2: Het hele plaatje bij elkaar.
7: Ja, als het goed is wel. Ja.
2: Wat betekent succesvol zijn voor u? Mits van toepassing natuurlijk.
8: Dat je genoeg vrijheid hebt om het leven te leiden wat je wil.
2: Hé. Hey. Ja, maar, en succesvol, hoe zit het daarmee dan?
8: Nou ja, dan heb je genoeg om gelukkig te zijn. Zeg maar. Dan ben je succesvol.
2: Genoeg vrijheid om het leven te leven en dan ben je succesvol.
8: Ja, juist.
2: Lukt dat?
8: Ja, redelijk goed.
2: Hey.
8: Ja. Ik ben al mijn hele leven ondernemer, dus dan heb je het zelf in de hand, hè?
2: Ja?
8: Ja,
2: en wordt niet dwarsgezet door allemaal regeltjes of wat? Het lukt nog wel. Op een of andere manier.
8: Ze worden ook wel eens dwarsgezeten door regeltjes, maar het lukt toch wel.
2: Toch wel?
8: Ja. Ja. Nou, ja.
2: Dus Nederland is best een goed ondernemersklimaat wel.
8: Ja, vind ik wel. Ik vind dat we best tevreden mogen zijn als ondernemers in Nederland.
2: Oké.
8: Okay. Ja, ik word tot de minderheid, weet ik. Maar,
2: daarom vraag ik even door.
8: Ja.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

The Wheels van John Lennon hier in de show. Eigenlijk twee nummers van de man in één programma. Dat is best wel knap. Goed, straks een leuke column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de kamerolifant. Hoe ziet dat eruit en welke wending neemt zijn verhaal weer deze week? Je hoort het na deze van Michel Polnareff. L'amour avec toi.

0: olifant. Hoe zoen je een olifant? Hoe toon je een olifant hoeveel je van hem houdt? Soms in de dierentuin, overweldigd door dat lieve logge lijf, die oogjes, dat malle staartje, zou je hem wel een dikke pakkert willen geven op beide wangen. Maar veel indruk zou dat vast niet maken door die ongenaakbaar dikke huid heen. Wat je van het zoenen weerhoudt is, behalve dat hek, de strenge regels van de dierentuin en het ontbreken van een trappetje om erbij te kunnen, vooral de gedachte dat de eigenlijke olifant toch onbereikbaar is onder al die lagen asbest. Dat er ergens diep in het gevaarte een heus dier van vlees en bloed huist, zie je eigenlijk alleen daar waar het uitmondt. De enige verbinding tussen de buitenwereld en het beest daarbinnen is de slurf, die als een spreekbuis naar de machinekamer leidt, waar de eigenlijke olifant heel de vleesmachine dag en nacht opstookt. Alleen in dit ventiel kun je je lieve woordjes en je apennootjes kwijt. Met de verrukkelijke lipjes aan een slurf zoenen olifanten elkaar naar hartlust. In een verliefde bui lebberen ze hun lijven af tot op de wangen, de slurven asynchroon, zij uitdagend, hij op zoek naar haar hunkerende honingpot. Met heel de rest van heel dat lijf is vrij en lastiger. De slurf is het enige bewegelijke principe aan het statische totaal. Paren op zijn hondjes lijkt zo goed als uitgesloten, aangezien voornoemde honingpot niet op haar plek zit, onder de staart, maar op de buik, waar u uw navel heeft. Eeuwenlang was men er dan ook van overtuigd dat olifanten het buik aan buik doen. Daar is zelfs een print van, uit 1800, op de kop af 6 1/3 x 33 1/3 jaar geleden. Op het ontroerendste plaatje uit heel de natuurlijke historie zie je hoe het wulpse olifantenwijfje Parkie op haar rug ligt. De stompe poten uitnodigend omhoog, haar slurf tastend naar een zoen van Hans, die met zijn dikke olifantenbuik bovenop de haren zijn best doet er niet af te glijden. Zijn achterpoten nog net met de toppen van de nagels op de grond, als een prinsenkind dat een te hoge troon wil bestijgen. Het aandoenlijke staartje van opvinding en inspanning recht achteruit. Zelf had de tekenaar Jean-Pierre-Louis Laurent Houel het niet in het echt gezien, maar hij ging op betrouwbare getuigen af. Ach, hoe graag was ik zelf zo'n getuige geweest. Maar dat geluk was me niet beschoren en het zal er nooit van komen ook, want helaas weten we inmiddels beter. Ook olifanten doen het op zijn hondjes. Maar je kunt je er wel een voorstelling van maken hoe het er anders aan toe had gegaan. Neem twee teddyberen, leg de een op zijn rug en de andere buik aan buik erbovenop. En het kan vandaag de dag zelfs met twee mensen. Steeds meer hiervan zijn immers als een olifant zo dik. Dat je na de plofmannen en plofvrouwen nu ook plofkinderen ziet, lag dan ook in de lijn van de verwachting. Maar hoe hebben ze die gemaakt? Op zijn olifantjes? Dat zal niet meegevallen zijn. Bij de evolutie van de olifanten is de penis meegegroeid tot 1,5 meter lengte, om de steeds gapende anatomische kloof te overbruggen. Dikke mensen hebben voor zo'n evolutie nog geen tijd gehad. Zo loopt een menselijk teveel weer eens uit op een menselijk tekort. Ik zie het met mededogen aan. Maar liever kijk ik naar het dierlijke teveel van het minziek slurfdier en zie hoe het er met heel veel liefde en gezwoeg in slaagt na 20 maanden het onmogelijke tot stand te brengen bij de geboorte van de liefste inwendige tegenspraak ter wereld. Een mini-reuzendier. Een olifantje om te zoenen zo klein.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen.
1: Let me say the same.

lekkere muziek van Tina Turner hier in de show. Ja, gezellig ook. Let's stay together. Goed plan. En Biz hoorde je ervoor met Het Verlangen. Goed, straks gaan we het hebben over eenzaamheid met de mensen van Humanitas. En dat moet geen taboe meer zijn, het praten over eenzaamheid. Het komt eraan na deze van T-Pau. Kennen we hem nog? Deze mooie klassieker. China in your hand.

0: Eenzaamheid, dat blijft een taboe. En daar weet Jerzy Soetegouw, hij is directeur van Humanitas, van alles van. Meneer Soetegouw, welkom.
1: Dank u wel.
0: Ja, jullie hebben onderzoek gedaan naar eenzaamheid bij ouderen alleen of ook bij jongeren?
1: Nee, eigenlijk onder de hele Nederlandse bevolking. En, en daar hebben we gelijk een issue te pakken, want we associëren eenzaamheid heel vaak met oudere Nederlanders. Maar juist onder de jongvolwassen en jonge Nederlanders zien we een enorme toename in eenzaamheid.
0: Ja, en wat is daar de oorzaak van?
1: Nou, een van de verschillende oorzaken zien we bijvoorbeeld in de coronapandemie. We zijn heel erg naar binnen gekeerd geraakt, letterlijk en figuurlijk. We zien eigenlijk dat sinds de coronapandemie de gevoelens van eenzaamheid alleen maar sterker zijn geworden. Dat heeft ook te maken met de steeds belangrijkere rol die sociale media in ons leven hebben. Dat zorgt voor heel vluchtige contacten en dat zorgt voor allerlei wereldbeelden. Waarvan je het gevoel hebt, dat moet ik ook naleven. Dat succes, dat hoort er ook bij. Ja, die feestjes, mensen die ogenschijnlijk altijd met anderen omringd zijn en gelukkig lijken. Dat is een ideaal beeld waar ik zelf ook aan heb te voldoen. Ja, dat soort wereldbeelden zijn alleen maar sterker geworden.
0: Ja, en mensen kijken, jongeren zeggen heel veel op hun telefoon. Ze zitten met elkaar te dineren in een restaurant. Ze zitten allemaal op hun telefoon te kijken.
1: Ja, en veel ouderen maken zich daar natuurlijk ook schuldig aan. Ja. En het echte gesprek, de tijd en aandacht, die is er vaak gewoon niet meer.
0: Nee, maar we zijn ook niet meer gewend om mensen aan te spreken of even te vragen hoe gaat het?
1: Nee, dat klopt. En we hebben een test ontwikkeld die ook te doen is op de website van Humanitas. Herken jij eenzaamheid? De vraag die daar eigenlijk centraal staat is, wie zie jij iedere dag niet? Er zijn heel veel mensen om ons heen waar je het misschien niet van verwacht, die zich eenzaam voelen. En die heel erg geholpen zouden zijn bij de vraag hoe gaat het? Maar dat ken je wel, vaak geven we daar oppervlakkig antwoord op. Het gaat goed of alles goed, ja prima. Maar het echte doorvragen, hoe gaat het nu echt met je? Die tijd en aandacht is juist voor die groep mensen ongelooflijk belangrijk.
0: Ja, en durven we dat niet meer of willen we dat niet meer?
1: Combinatie van beide. Kijk, oefening baart kunst. Hè? En omdat we zoveel aan die telefoons en die beeldschermen gekluisterd zitten, is het ook wel heel erg makkelijk en verleidelijk om je terug te trekken. En omdat we daardoor steeds minder vaak dat echte contact aangaan, merk je dat de handelingsverlegenheid ook toeneemt. Dus als wij dit niet doorbreken en het taboe op eenzaamheid niet doorbreken, dan vrezen wij dat de gevoelens van eenzaamheid in de hele samenleving alleen maar zullen toenemen.
0: Ja, met Humanitas kunt u die actie wel ontketenen met elkaar en met die proef wat u zei.
1: Zeer zeker, ja.
0: Wat levert dat op voor mensen als ze die test doen?
1: Ik denk heel veel herkenning. Ik heb zelf pubers thuis en kunnen ons allemaal denk ik wel inbeelden hoe je als tiener onderdeel kunt zijn van een groepje. Maar jij bent net degene elke keer als je een grapje maakt waarbij het stilvalt. Of jij voelt je net even onbegrepen. Of je hebt net even een hobby of een voorkeur die uit de pas loopt. En dat is een goed voorbeeld van hoe je toch wel volledig onder de mensen bent. Maar je tegelijkertijd moederziel alleen voelt. En dat soort kwesties, dat zie je ook bij succesvolle man die ogenschijnlijk alleen maar bezig is met zijn carrière. En misschien ook wel vlucht voor de stilte zodra het niet meer over zijn carrière gaat. En dit soort bewustwording hopen wij dat triggert bij mensen om met elkaar het gesprek aan te gaan.
0: Ja, en juist mensen die dat een beetje verleerd zijn. Want het gebeurt heel weinig. Ik hoorde net vanmorgen over de spoorwegen. Dus denk ik, wat heeft dat er nou mee te maken? Dat mensen niet meer durven te zeggen dat er een bagage op een stoel staat en niet meer willen vragen of die daar af kan. Dat is ook zo'n contact wat je dan niet wilt hebben.
1: Precies.
0: Ja. Zit in de hele samenleving, hè?
1: In de hele samenleving. En met deze actie hopen wij weer te verbinden. Die verbinding, daar zit een sleutel voor een succesvolle en een sterke samenleving. En met deze toenemende individualisering en de toenemende mate van gevoelens van eenzaamheid, merken we dat we als samenleving uit elkaar worden gedreven. En wij willen alles doen om dat te voorkomen.
0: Ja, als Humanitas bent u bezig om Nederland anders te laten reageren op de eenzaamheid en mensen weer met elkaar in contact te brengen.
1: Je hebt er echt geen superhelden daden voor te
0: doen. Nee, het is heel simpel eigenlijk, hè?
1: Het kan simpelweg beginnen met de vraag hoe gaat het? Of simpelweg een goeiedag, hallo.
0: Ja,
1: even naast iemand op het bankje zitten. Even bij de buurman waarvan je weet dat hij al lang geen bezoek heeft gehad. Even aankloppen, dat kan nu gelijk als je dit hoort. Zo even aankloppen, hé, hoe gaat het?
0: Nog even naar die proef, die test die u hebt gedaan. Die is op jullie website te vinden?
1: Is inderdaad op onze website te vinden. En stel nou dat jij zoiets hebt van... ik wil graag mensen die eenzaam zijn op weg helpen. Dan kun je je bij ons ook aanmelden als vrijwilliger. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een maatje te worden. Als je zelf eenzaam bent, kun je natuurlijk ook bij ons melden... om deelnemer te worden.
0: Ja.
1: En we hebben... eigenlijk altijd bij jou in de buurt ook wel een dichtstbijzijnde Humanitas-locatie waar je kunt melden.
0: Ja,
1: dat
0: ja.
1: is heel erg prettig.
0: Ja, ja.
1: En zo kun je eigenlijk op ieder moment van de dag ook een bijdrage leveren aan het verminderen van eenzaamheid.
0: Dank u wel voor het gesprek.
2: Tot middernacht, de late avond.

0: nieuws van 12 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het Talud gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het Talud reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 's nachts 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:45. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden, en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het taluut reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:45. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden, en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor